0: Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Buitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, laat je stralen.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat hebben de burgemeesters besloten na overleg met politie en openbaar ministerie. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op het plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Zo'n 500 inwoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are...

0: Dit is Ujala Radio.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat hebben de burgemeesters besloten na overleg met politie en openbaar ministerie. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op het plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Zo'n 500 inwoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie, wegens de veenbrand in de Hoge Venen, weer naar huis.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
1: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are Holland Hardest Radio Station.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat hebben de burgemeesters besloten na overleg met politie en openbaar ministerie. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op het plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Zo'n 500 inwoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. Uit een onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. De meerderheid van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van Trump als president. En operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op de voorzitter Gianni Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat de FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking op 17 augustus werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio is leuk. Zet hem aan.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Zij legden hooibalen neer. Amerikaans gezant Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Uit onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald. En operationeel directeur Kevin Amour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op het plan van Gianni Infantino. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: something.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Zij legden hooibalen neer. Amerikaans gezant Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Uit onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald. En operationeel directeur Kevin Amour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op het plan van Gianni Infantino. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. Uit een onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. De meerderheid van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van Trump als president. En operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op de voorzitter Gianni Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat de FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking op 17 augustus werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Zij legden hooibalen neer. Amerikaans gezant Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Uit onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald. En operationeel directeur Kevin Amour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op het plan van Gianni Infantino. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wakker worden, wakker worden, wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op You Are, Ujala Radio.

Welkom allemaal, 7:01. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. U bent afgestemd op Ojala Radio. En namens directie en crew heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Swagatam, Khushamdi, Namaskar, Satriyakal, Assalamu Alaikum. Good Day with RJ is nu van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten en ook wel de mooie songs die er weer voor u zijn. Ik hoop dat ze bij u in de smaak vallen en dat u zult blijven luisteren naar Ojala Radio.

Zo, en dat was ook weer zo'n prachtige zang uit Himeshki Dilse, zijn album. En ja, daar gaan de appjes al hoor. De mensen zijn er ook alweer klaar voor. En na deze Rabbeke Ishara gaan we naar Ammer. Ammer Djetja, ook uit Himeshki Dilse.

Great song. Ja, na lange tijd heb ik dat alweer eruit gehaald om voor je af te draaien. En dan heb ik eentje van iets verder weg. Uit het album van Abhijit Bhattacharya. Teribina. En dat is dus deze song daaruit. Kabhi Mausam.

een prachtige song uit zijn album Teribina, hè? Abhijit Bhattacharya was dat. Wat het weer betreft, grijs en enige tijd regen ook weer vandaag. Ongeveer 16 graden geeft weerplaats aan u aan. In huis zal het wel een stukje warmer aanvoelen. Het zal wel... Even kijken, hoeveel was het bij mij nou toen ik uit huis ging. Het was ook iets van 24 graden, 25 graden. Dus bij u zal het ook ongeveer zoiets zijn, nietwaar? Maar ik wens u toch, ondanks dat er aardig wat regen en een bewolkte dag zal zijn, toch nog een hele mooie dag wens ik u toe. 14 minuten, het is al 13 voor. Wat gaat het allemaal toch snel? 13 minuten voor 7 is het inmiddels ook alweer geworden. En dankjewel ook allemaal voor de appjes. Dan strakjes dan de namen met u doornemen. Maar voor nu gaan we naar deze. Tujhe pyar karte karte.

uiteraard kan ik je ook de Pakistani versie hiervan laten horen, want die is eigenlijk het origineel. De Hindi Bollywood cinema die heeft dit dus overgenomen. Alleen hebben ze een kleine verandering hier en daar aan gedaan. Want de Pakistanse Nahid Akhtar die zingt Tujhe Pyare Karte Karte Meri Umar Beet Jaye. En de Hindi versie hebben ze gemaakt in Yuhi Umar Beet Jaye. En Mehdi Hassan heeft het ook gezongen. Uit de film Pakistani movie Mera Naam Hai Mohabbat. En deze versie is uit de film Dil Kho Gaya. En dan gaan we naar een andere song. Ik denk dat dit ook een van de mooie songs zijn om nu met je te delen. Ik kan je hierbij vertellen dat Mukesh G dit liedje eigenlijk al in de jaren 50 had gezongen, maar het is nooit in een film gebruikt. En dat is dus ergens in een stofhoek beland, een planken daar hebben ze het gelaten. En uiteindelijk hebben ze het weer eruit gehaald voor de film Mohra. En het is ditmaal gezongen door Pankaj Udhas en Sadhana Sardam. Na Kajre Kidhar.

Ja, je kan van alles hebben. Die katjera, dus je koel voor je ogen. Die mooie parel. En zelfs alle make-up. Alles verbleekt eigenlijk bij jouw schoonheid. Zo kan je het ook wel zien, hè. Heel mooi allemaal. Nou, dan heb ik iets te weinig tijd om al de appjes nu door te nemen. Want het zijn er ook weer een aantal. Dankjewel allemaal daarvoor. Zo strakjes na de commercial break ga ik dat wel zeker doen. Dus blijf afgestemd op het Java Radio. En als jij nog geen appje hebt gestuurd, dan kun je dat doen op 020-363-0808. En dan zal ik je naam ook noemen daarbij strakjes.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heeft nog 4 dagen te gaan. Tujal Dikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzavest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en show. 10,000. The Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzavest. Tokyo Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur s'nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, show. Shoppen, eten, dansen en genieten. Our ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hertog. Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event Brazzavest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squash met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzavest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Lilzy Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzavest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa. Namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch? Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heeft nog 4 dagen te gaan. Tujal Dikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: रात और दिन के देवे है तोर साथ के तोर साथ सोते है के तोर साथ जागे है केकर साथ तू ओतो में घूमे है और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है उजाला रेडियो के साथ तो हाँ हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

jij binnenkort trouwen? Door wie we gaan wel heen? Door Shadi gaan wel heen? Zullen we wel? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we gaan wel heen? Door Shadi gaan wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Het park staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Een 9 meter hoge muur werd eerder al geschrapt, maar plannen voor een nieuwe weg, verlichting en barrières bleven overeind. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai FM DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The grootste. Keihard. The best. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya.
10: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
8: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke het. Nog 4 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via Brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in Noord-Holland. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar rijdt het langzaam tussen de afrit Weidewormer en Zaandam. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 8 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkum en knooppunt Grijshoord. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisaat. Ghar ghar mein. Oto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala kisaat. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

Zo, en inmiddels is het geworden 12 minuten over 7. Hele goede morgen aan u allen toegewenst. Op dit moment geeft Weerplaza dus aan dat het zo'n 16 graden is. En ook nog nattig grijs weer. En ja, daarmee moeten we het doen. Het gaat wel ophouden hoor. Zo rond een uur of 10, dan is het wel droog. Maar wel bewolkt nog wel. Maar goed, wat het weer betreft ga ik je straks uitgebreider daarover vertellen. Maar voor nu even richting de appjes, want die zijn er ook alweer hoor. Aja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Ook Wimla in Den Haag wens ik een mooie dag toe. Amina in Den Haag, ook voor jou een fijne dag. En dan heb ik ook mijn bro Rakesh, die is ook van de partij. Ja, je moet zoveel dingen zo vroeg doen vandaag. En dan was het nog donker erbij om op te staan. Ja, zo gaat het nou, hè. Zo gaat het, hè. Ook Ria wens ik een hele mooie dag toe. Fijn dat je ook weer erbij bent. Rewien, fijne werkdag ook voor jou. En zus Lina daar in Enschede, groetjes. Bye, Haji Abdul Wahab Dennis, ook welkom. En ook Alice wens ik een fijne dag toe. En in Zoetermeer, ja, het is even lekker genieten van je ontbijtje, hè. Ashmi, dankjewel voor je appje. En de groeten aan Marshall, die is nu al aan het werk. Je man, Ravi. En ook Kiwi gaat lekker met je ontbijten. En Armaan, die pit nog een beetje. Ja, want hij is nog lekker vrij. Hij hoeft nog niet naar school. Nou, het is pas rond de 31ste, hè. Ja. Anyway, wij gaan weer naar de muziek toe. Dankjewel allemaal voor de appjes. En als jij ook een appje wilt sturen, weet je het nummer 020-363-0808.

Ja, dit was dus van een tijdje geleden. Hota he, hoja ne do saudahe. En dat was uit A Game Called Relationship van 2020. De Cachacés en Andra Mitra hebben we gehoord. Dan gaan we nu naar een van de nieuwere songs uit de film Betwara 1947.

Zeker weten, prachtig gezongen door hier en Sunonigam, deze Tabassum song. Sunny Deol speelt in deze film Betwara samen met Priti Zinta, Amir Khan, Karan Deol, die is ook hierin te zien. Kanika Kapoor, die maakt ook haar opwachting daarin en Vicky Kaushal. En even kijken, wie heeft de muziek ook weer gemaakt? Want het zijn speciale liedjes die dan in deze film voorkomen. Even kijken, we hebben dan de muziek van Ea Rahman. Hij heeft al de muziekjes gecomponeerd voor deze film Betwara 1947. Dus dat zijn weer aparte liedjes wat je dan te horen krijgt. Straks heb ik er nog eentje voor je. En inmiddels is het geworden 7:30. De nieuwtjes krijgen we zometeen ook nog. En Lutschman G, dank u wel ook voor uw appje. En ook Gisela wens ik een hele fijne dag toe. Blijft allen afgestemd op Ujala Radio. Oké, dan gaan we naar deze toe. Nee, deze heb ik net al voor je gedraaid. Deze bedoel ik dus. Even weer een lekkere flinke op tempo. Rebelzaam. Everybody's the bus side, watch out coming to vibe.

Rebels up, Rebels up. Dat was dus weer na lange tijd voor je afgedraaid. Uit de Raja Saab is afgehaald. Nog eventjes een paar minuutjes hebben we. En dan gaan we over op de nieuwtjes.

0: वाओ।
1: नमस्कार, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो। तू जाने है तो
2: 1 minuut over 7:30 geworden. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Kom, dan gaan we nu met de nieuwtjes beginnen. By the way, Yvonne Douwelen, dankjewel ook voor jouw appje. Ook aan jou een hele mooie dag toegewenst. Ook al is het grijs en grauw vandaag. Maakt niet uit, maak er zelf een mooie dag van. Goed, dan gaan we beginnen met de nieuwtjes. De economische schade van de aardbeving in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. En dat zegt de president van het land. En volgens Abelardo de la Espriella gaat het om een voorlopig cijfer, die 8 miljard. Er is met name veel schade aan de gebouwen, maar ook aan infrastructuur zoals de wegen. Het aantal doden door de aardbeving met een kracht van 7,4 staat op 294. 294 doden zijn er dus nu gevallen. En volgens de regering worden er nog eens 194 mensen vermist, terwijl op websites waar vermissingen worden gemeld de aantallen in de duizenden lopen. Het epicentrum lag in Chocó, een van de armste gebieden van het land. Ruim een week na de beving is nog altijd niet duidelijk hoe groot de schade daadwerkelijk is, omdat veel dorpen en steden in Chocó moeilijk bereikbaar zijn. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Peira om het leven gekomen. En de aardbeving is de eerste grote crisis waarmee de Espriella wordt geconfronteerd. Een paar dagen voor de beving trad hij dus aan. En wat voor ander nieuws hebben we nog meer? De pogingen van Iran en de VS om een permanent einde aan de oorlog te onderhandelen zijn vastgelopen. De partijen lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan nu de tijdelijke wapenstilstand afloopt en Trump zegt deze niet te willen verlengen, zegt Iran over te gaan op een volledige offensieve militaire houding. Op 17 juni spraken VS en Iran af 60 dagen de tijd te nemen om tot een definitief vredesakkoord te komen. En tijdens het tijdelijke staakt het vuren zouden de landen een poging doen om tot een bredere overeenkomst te komen over het Iraanse nucleaire programma en de Amerikaanse sancties. Bovendien verlopen de gesprekken over de heropening van de Straat van Hormuz en de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iran moeizaam. De tijd van onderhandelen is dus nu om. Gisteren liep de tijdelijke gevechtspauze af. En omdat er geen schot in de gesprekken heeft plaatsgevonden, zegt Teheran nu klaar te staan om moeilijke beslissingen te nemen en actie te ondernemen. Iran zou een tijdige en precieze militaire aanval uitvoeren om de Amerikaanse zeeblokkade van Iran te doorbreken als diplomatie zou mislukken. Dus het gaat allemaal nog heel erg moeizaam. Lukt allemaal nog niet daarmee? En wat dacht je van Trump zelf?

populairste cijfers van de Amerikaanse president Donald Trump zijn gedaald. De populariteit, moet ik zeggen, zijn cijfers van populariteit zijn dus gedaald tot het laagste punt van de huidige ambtstermijn. En dat blijkt uit een peiling van persbureau Reuters en marktonderzoeksbureau Ipsos. Slechts 33% van de ongeveer 1200 ondervraagde Amerikanen gaf aan tevreden te zijn met Trumps functioneren in het Witte Huis, terwijl 64% ontevreden was. In een poll eerder deze maand was 35% van ondervraagde Amerikanen nog tevreden over hun president. En de cijfers zijn nu gelijk aan het laagste niveau van zijn vorige ambtstermijn, bereikt in december 2017. Toentertijd bereikte de relatie tussen de Amerikanen en Trump een dieptepunt nadat zijn voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn een overeenkomst sloot met speciaal aanklager Robert Mueller. En daarin bekende Flynn schuldig te zijn aan communicatie met de Russische ambassadeur Sergei Kisjak en aan het afleggen van valse verklaringen aan de FBI. Dus Trumps populariteit kreeg dit jaar een flinke klap te verduren nadat hij samen met Israël besloot luchtaanvallen uit te voeren op Iran. Het conflict heeft een groot deel van de wereldwijde oliehandel stilgelegd en zorgde voor een enorme stijging van de benzineprijzen. Dus dat maakt hem ook niet erg populair, moet ik zeggen. Helaas. Is dat nou eenmaal zo, hè? Kun je niets aan veranderen. Kom, dan gaan we maar weer even naar een muziekje toe uit de jaren 70.

0: जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई. Zo, dat was een flinke kluif, hè? Dat was echt even mooi om weer gehoord te hebben. Op je haaien, kislie. Nou, de Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven om de toegang tot het internet te herstellen. En dat meldde de Iraanse staatsmedia. Voor Iraniërs was het internet afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen op het land begonnen. De staatsmedia noemen het Iraanse ministerie van Communicatie als bron. Er is nog weinig duidelijk over het besluit van deze president. En zo is niet bekendgemaakt wanneer de internettoegang wordt hersteld. En ook niet of dat bijvoorbeeld gefaseerd zal gebeuren. Eerder deze maand, toen een speciale werkgroep over herstel van internettoegang stemde, werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. En ja, dat is dus toen niet gebeurd, want we zitten nu al in augustus. Dus veel Iraniërs zitten volgens internetwaakhond NetBlocks al 87 dagen zonder internet. En slechts een klein deel van de bevolking beschikt over een kostbare VPN-verbinding, waarmee de internetblokkade kan worden omzeild. Ja, en vooral voor bedrijven is het inderdaad moeilijk. Daar hebben ze wel wat internetverbinding, maar dat is wel wat moeilijker ook. Maar dan heb ik nog dit berichtje. Het staatsproces tegen Luigi Mangione is voor onbepaalde tijd uitgesteld, nadat hij vrijdag toegaf de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson te hebben doodgeschoten in Manhattan. En dat blijkt uit een rechterlijk bevel dat gisteren werd ingediend. Op federaal niveau werd Mangione vervolgd voor het stalken van Thompson. In die zaak gaf hij een bekentenis af waarin hij ook toegaf aan het doodschieten van Thompson. En dat had effect op de zaak die in de staat New York tegen hem loopt, waarin hij wordt beschuldigd van moord. In die staatszaak heeft hij onschuldig gepleit. En na zijn bekentenis in de federale rechtszaak verzochten zijn advocaten om de staatszaak te seponeren. De federale straf van Mangione is nog niet bekend. En daarom zegt het kantoor van de officier van justitie van Manhattan dat het zich zal verzetten tegen pogingen om de staatszaak te beëindigen. Zo, straks krijg je nog meer nieuwtjes als ik die dus voor je heb. Wij gaan nu even verder met een song uit deze film, By Terra Star.

Terra Star, hè? Ja, dat is weer eventjes zo geweldig gezongen hier bij Ojala Radio. Nee, die kreeg je strakjes te horen van me. Want we hebben nog een nieuwtje hier zo. Ja, sportnieuws hebben we natuurlijk ook. Want Fred Rutten heeft een moeilijke periode gehad na zijn vertrek als bondscoach van Curaçao. De 63-jarige trainer, die vlak voor het WK voetbal werd vervangen door Dick Advocaat, zegt dat hij als mens is geraakt door alles wat er gebeurd is. Rutten nam in februari het stokje over van Advocaat, die het eiland naar WK-kwalificatie had geleid. En Advocaat legde zijn taken neer vanwege de gezondheidssituatie van zijn dochter. Later stond Advocaat alsnog open voor om naar het WK te gaan. In de weken erna groeide de roep om een terugkeer van de Haagse oefenmeester. De spelers gaven bij de bond aan dat ze Advocaat graag zagen terugkomen. En geldschieter Corendon kondigde aan te stoppen als hoofdsponsor als Advocaat niet zou worden teruggehaald. Dus Rutte stopte niet lang daarna als bondscoach. En dat, zegt hij dus, heeft hem geraakt als mens. En dan nog dit even snel erachteraan. Maarten van der Weijden die is dus begonnen aan zijn grootste en allerlaatste zwemtocht voor het goede doel. Hij maakt een 22 stedentocht waarin hij in 6 dagen tijd 270 kilometer zwemmend zal afleggen. En hiermee haalt de oud-Olympiër geld op voor onderzoek naar kinderkanker. De 22 stedentocht begon dus gisterochtend en in alle vroegte in Den Bosch. En daar werd zo rond 6:30 het startsein gegeven door een 9-jarige Iris en door Samio van 16 jaar oud. Ze zijn allebei, net als Maarten van der Weijden, te maken gehad met leukemie. Ja, hij doet het voor het goede doel. Dus ik hoop dat ze ook veel zullen ophalen. Na Bhai Tera Star gaan we hier naartoe van Akbar Sami en Tanvi Shah.

daar nu niet even bij, nee. Anyway, Yvonne Doulet, ik had je al genoemd, maar bij deze nogmaals. Ook Satya wil ik een hele fijne dag toewensen. En Chitra en Andrew, jullie zijn ook lekker erbij. Fijne werkdag ook voor jullie. En datzelfde geldt ook voor Sudeesh, die me ook een mooi appje heeft gestuurd. Hartelijk dank allemaal. Blijf vooral afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. We gaan nu naar onze andere jaren 70 song. En dat is van Kishorda. Uit de film Lauperter van 1971. Is een hele mooie song. Geet gata hume, gungunata hume.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke heet. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Yes, Brazzavest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzavest. In the summer edition. Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brazzavest. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Arihe Akiwaste. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brazzavest.nl. Be there. To a year. To geniet carrière. To sunier. To dikheer. Ja. En kind tot 1 meter gratis. Brazzavest mee. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest. Powered by Utix.nl en Ujala Radio. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke heet. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. 14 juli bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30. Maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanval op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Het park staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Een 9 meter hoge muur werd eerder al geschrapt, maar plannen voor een nieuwe weg, verlichting en barrières bleven overeind. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane toh. Dhindhora baja dijiye.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 4 dagen te gaan. Tujal dikker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Tujal dikker. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets via Brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: WNQR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vooral in de regio Noord is het druk op de weg. Er staan ook een paar files door ongelukken. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Kleinderheide 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A10 Noord richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijzoord 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Tu jaane hai toh. Tu jaane hai toh. Abujan Radio. Sabse badhkar wala.

Het is geworden 9 minuten over 8, bijna 10 over 8. Een goeiemorgen aan u allen toegewenst. Ondanks deze regenachtige dag wens ik u een mooie dag toe. Wat u ook van plan bent te gaan doen. Geniet er toch ook wel van. Want ook dit heeft zijn mooie kanten, toch? En ja, het is nog wel geen herfstdag, niet? Die begint, als ik me niet vergis, 1 september. Dus dan zullen we er echt wel aan moeten geloven. Dat het van dag tot dag wat kouder zal worden. Anyway. Anoop, Mahabali, dankjewel voor je appje. Ook een mooie dag toegewenst aan Kirin en Ankel Kaan in Hoofddorp. Auntie Jessie, ook voor u een hele fijne dag. En Tony Isri uit Amsterdam vandaag. Ook aan u een fijne dag toegewenst. En Mila zie ik net binnenkomen. Ook met haar heb je een mooi plaatje, zie ik hier zo. Good morning to you too, Mila. En dank je wel. Even zien als ik iemand heb vergeten. Ja, ik weet dat Paris nu ook lekker bezig is. Anyway. Nee, ik heb geen andere appjes hier zo ook meer binnengekregen. Dus dan hou ik het maar hierop. We gaan naar onze 80's song. En deze 80's song komt uit de film Kamtjoer van 1982.

Kijk eens aan, wat een prachtig lied was dat. Tumere Swami van Lata Mangeshkar en Kishore Kumar uit de film Kamchor uit het jaar 1982. En fijn dat u ervan hebt genoten, want ik zie je allemaal mensen zetten van mooie song, wat een prachtig lied, van welke film? Zo zie je maar. Blijf gewoon luisteren naar Royale Radio, dan mis je gewoon niets. Dan kom je ze allemaal wel tegen. En ja, anderen zeggen van nee, herfst begint niet op 1 september, maar de 23e. Dat klopt, dat is dan de astronomische herfst die dan begint. Maar de herfst van 2026 begint meteorologisch gezien op dinsdag 1 september. En astronomisch is dat dus op woensdag 23 september. En dan nog ook wel met een tijd erbij van 6 over 2 s'nachts. Dus dat... Ja, de weerkundigen die delen dat dus allemaal ook zo in. Omdat dit handiger is voor de statistieken en de seizoenen precies 3 maanden duren. Het is allemaal zo vastgesteld, dat hebben zij niet zo gedaan. Dat is natuurlijk zo. Daar kunnen zij ook zelf niets aan veranderen. Maar door alles steeds onderzoeken, zijn ze tot die ontdekking gekomen. Dat het dus van dan tot dan precies 3 maanden duurt. Oké, laten we nu maar weer even doorgaan met wat andere songs die ik weer voor u heb uitgekozen. En dan beginnen we met deze.

Ja, Kerkuri was dat ook weer van, even kijken, wie had het ook weer gezegd? Guru Rundhawa, die heeft hem gezongen. En dan ga ik naar een andere song toe. En dat is ook een hele mooie. De titeltrack.

Veel te kort is deze Hedje Juanito. Iske Hoena, hè. Nou, dan ga ik nog eventjes verder terug in de tijd met deze uit de film Race.

0: Gabedeke. En dat was dus uit de film Ries gehaald voor u. En dat is altijd weer mooi om al die liedjes van toen weer eventjes een keer zo te horen. En dan denk je van, oh, wat waren er toen toch leuke liedjes, hè? Dat klopt. Maar ik heb hier een ander nieuwtje voor je. En dat betreft als je uit de geldmaat, ja, tegenwoordig heb je geen pinautomaten meer, noemen ze het, maar wel een geldmaat. Als je daaruit je geld pint en je hebt tussenin ook nog een gescheurd briefje van en ook nog eens een keer van 50 euro, wat moet je daarmee doen? Ja, dan zou je kunnen zeggen van nou, ik stuur het terug. Nou, en ze zeggen in elk geval dat je het dus naar de Nederlandse bank moet brengen. In elk geval, ik laat je dit eventjes horen ook erbij, want dat is toch wel belangrijk om te weten als je dat overkomt wat je moet doen. En even zien, dan moet hij nou ook gaan beginnen.
1: Eigenlijk niet.
2: Jij moet naar de bank gaan.
3: Wat moet je doen als uit de geldmaat een gescheurd bankbiljet komt?
4: Zoals wel vaker haalt Marion onlangs bij deze geldmaat contant uit de muur.
5: En thuis kom ik erachter dat ik een gebroken briefje tussen mijn biljetten heb zitten.
4: Haar bank adviseert om het naar de Nederlandse bank te brengen in Amsterdam.
6: Anderhalf uur rijden.
5: Zoiets inderdaad.
4: En als ze geldmaat en e-mail stuurt, krijgt ze hetzelfde advies.
5: Je kan het ook per aangetekende post opsturen, dan is het 11 euro. Maar goed, dan heb ik nog maar 39 euro eigenlijk in plaats van 50.
4: Volgens de Nederlandse bank kun je met een beschadigd biljet nog gewoon betalen. Voorwaarde is wel dat het briefje nog voor meer dan de helft intact is.
3: De vraag is alleen of winkeliers zo'n beschadigd biljet ook echt aannemen. Kan ik hiermee bij jou betalen?
1: Eigenlijk niet.
2: Jij moet naar de bank gaan.
1: Die accepteren wij niet.
3: Ja, want jij zei, ik neem deze niet aan. Waarom?
1: Omdat we niet met de zekerheid kunnen zeggen van, we krijgen het vergoed van de bank op het moment dat we hem storten.
4: Ook mij lukt het niet om het gescheurde briefje te storten.
6: Deze biljetten zijn niet herkend, zegt hij.
4: Als Marion er een vraag over stelt,

0: Op LinkedIn krijgt ze een antwoord.
1: Maar het is een voorbeeld voor hoe het bij heel veel van dit soort instanties tegenwoordig gaat.
0: Het briefje van 50 is inmiddels op de post. Volgens de bank kan het 10 weken duren voor Marion haar geld heeft.
2: Nou, dat heb je dus ook aan je broek hangen als je dat dus overkomt. Als je dus een gescheurd briefje, dus helemaal gescheurd, niet maar een klein stukje. Ja, ook bij de winkels doet men moeilijk als je ze een vreselijk gescheurd briefje geeft. Het is van alle kanten geplakt. Maar ja, het is nog geldig. Dan kan je het nog wel aannemen, maar sommige winkels willen dat gewoon niet aannemen. En sommigen hebben hapjes eruit ook nog. Want dan blijft het weer haken aan de portemonnee. Je weet wel, daar heb je zo'n ritsoker aan. Zit het niet netjes erin? Andere mensen komen helemaal gefrommeld met die dingen aan bij je. Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar krijgen, maar ik heb ze altijd netjes in mijn portemonnee. Mijn biljetten. Want zo'n gefrommeld briefje vind ik ook maar niks. Maar ja, zo zie je maar. Een gescheurd briefje moet je dus doorsturen naar de Nederlandse bank. Je kan het opsturen, maar je kan het ook zelf brengen. Maar het hangt er vanaf waar je woont. En waar, als je dus inderdaad, net als die dame, ver woont, dan is het toch wel het beste om het maar op te sturen. Zo gaat dat met de centjes. Goed, dan weten we dat ook weer, wat je daarmee moet doen. Mocht het zijn dat jij zoiets hebt. En dan nu ook weer muziek.

Zo krijg je ze allemaal hier achter elkaar te horen. Ook een prachtige Ucha Lambakerta Forever uit Welcome to the Jungle. En even wat rustigs erbij is een liedje uit de film Awarappen, de eerste. En nu in de tweede hebben ze er een beetje aan gewerkt. Ze hebben er een andere ballad van gemaakt. Tera Mirarista Continues. Sajbat samen met Zeboot Shama.

Kijk eens aan, een geweldige zang uit de film Awarapen 2. Was dus ook in de eerste en nu hebben ze er een iets andere versie van gemaakt. Een beetje meer muziek ingezet. En deze heb je ook al bij me gehoord. Diribahu ki kami hai.

Ja, mooi. Hè. 8:45 precies in de uitzending van Ojala Radio. Kom, dan gaan we het tempo weer even lekker opvoeren met deze van Satyadandan en Aparampara uit Aryabhatka Zero.

Ja, allemaal van die prachtige liedjes. En dat brengt ons alweer naar 11 minuten voor 9. Wat gaat het allemaal toch snel? Het is bijna tijd dat ik eruit moet gaan. Tot 9 uur zit ik eraan. En na 9 uur hebben we dan de berichten van overlijden. Wordt u ook gebracht weer door Vijay Ramberen. Een fijne dag aan u allen toegewenst.

een kort berichtje voor u, maar is meer een waarschuwing voor vooral de jongelingen. Want Discord heeft in Brazilië de mogelijkheid om te livestreamen stopgezet. Het populaire chat- en videoplatform is in het land onder vuur komen te staan, nadat een 13-jarig meisje tijdens een livestream zou zijn aangemoedigd om een einde aan haar leven te maken. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming stelde vorige week dat Discord te weinig onderneemt om kinderen en jongeren te beschermen. En daarom droeg het agentschap Discord op de livestreamfunctie uit te zetten in het land. Het bedrijf laat weten in gesprek te zijn met de autoriteiten om een oplossing te vinden, waardoor gebruikers in Brazilië weer gebruik kunnen maken van deze livestreamfunctie, maar dan wel onder toezicht. En dat het veilig moet zijn. Het incident vond vorige maand plaats. De Braziliaanse politie die meldde dat ze in verband met de zelfdoding 15ers heeft gearresteerd en een ander meisje heeft gered toen ze op het punt stond zichzelf van het leven te beroven. Erg hè, dat dit soort dingen gebeuren. Dat andere jongeren dit soort dingen voorstellen aan anderen. Maar als je 13 bent, dan heb je toch al goed verstand bij je hoofd van hé, dit is niet goed. Of ze moeten al zo depressief zijn geweest dat ze het toch doen. Ik weet het niet, maar het is wel heel, heel erg echt waar. Dit is niet normaal. Dit kan ik niet goedkeuren, maar ik denk van we moeten dit eventjes onder de aandacht brengen. Want anders blijft het maar gebeuren. En ik zeg altijd, een gewaarschuwd mens stelt voor twee, toch? Anyway, even zien wat ik nog meer hier voor je heb. Ja, dan had ik er eentje, maar dan ben ik hem kwijtgeraakt. Want ik heb zoveel liedjes in dat ding staan hier zo. En die heb ik al gehad. En ja, laat ik deze nu voor je erbij halen.

Vige, ja, tere pjaar mee. Tijd geworden om u nu te groeten en u een hele fijne dag verder toe te wensen. My BF Winoot, dankjewel ook voor jouw appje. En ook Rashid uit Amsterdam, een mooie dag toegewenst. Madhu, ook voor jou heel veel sterkte ook nog. En ook Parasegher Damourli wens ik een fijne dag toe. Dankjewel allemaal voor de appjes. Zo strakjes hebben we ook weer na de commercial break de berichten van overlijden. Mritu Samadjar. En ook van deze plaats uit wil ik de familie Bhola ook heel veel sterkte toewensen. En mijn collega Madhu ook. Een hele fijne dag aan iedereen verder toegewenst. Blijf afgestemd op het Jala Radio. Graag tot morgenochtend om 6:30. Dan ben ik er weer om u ook weer aangenaam bezig te houden. Signing off voor Jala Radio. RJ Shub Dinek Mubarak Din. Namaskar. Allah Hafiz Gate. Gungunate. Aur Muskurate. Rehana. Tot morgenochtend om 6:30.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke. Nog 4 dagen te gaan. To Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Yes, yes, yes, party people, get ready! Brazzavest, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brazzavest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance and shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, Brazzavest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zo mee. Shining so bright. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brazzavest. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onupa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Vagdesign. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Sudel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardine en Vinay Kalpu. Brazzavest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londvakinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzavest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 4 dagen te gaan. To Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
2: Raad Odin. Subha Odin Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1 ruim 40 jaar naar het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-klassificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanval op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny
8: Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. To Janito, Ujala Radio, feel the energy. Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2. Abituk, toe Garitseke het. Nog 4 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super Early Bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2 Super Early Bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: live vanuit de Hoofdstad. Uzana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Brazzafest, Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazzafest.nl. Alleen via de officiële festival website brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrahe. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
0: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1 ruim 40 jaar naar het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-classificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aaphamse Baatkersekte. Orham. Aaphamse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key, what

Jala Radio. De Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio always shining. Ujala.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij de Schipholtunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging door een te hoge vrachtwagen. A50 Os richting Arnhem. 10 minuten vertraging tussen Renkum en knooppunt Grijshoord in 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo langzaam rijden over 6 kilometer. En daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk toe Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Yes, Brazzavest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzavest. In de summer edition. Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brazzavest. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brazzavest.nl. Be there. To a year. To geniet carrière. To souvenir. To decay. Ja. En kind tot 1 meter gratis. Brazzavest mee. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest. Powered by UTX.nl en Ujala Radio. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk toe Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ghaniwale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De NVJ wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en NDP in gesprek met IGJ over boetes die zijn uitgedeeld aan NRC, de Volkskrant, AD en de Telegraaf. De kranten zouden publieksreclame hebben gemaakt voor Ozempic. NVJ-secretaris Thomas Bruning waarschuwt voor zelfcensuur over berichtgeving rond geneesmiddelen. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln uit haar woede op CNN tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden die familieleden omschrijven als een drijvende gevangenis. Terwijl Trump beweert dat de inzet nog lang moet duren. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. En dan tot slot het weer. Vanmiddag valt lichte regen of een enkel buitje, maar het is vaker droog en de zon schijnt af en toe naast de bewolking. De temperatuur varieert van 19 tot 21 graden en er staat een stevige westenwind, windkracht 4 boven land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Nog 3 dagen te gaan, Tujal dieker, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
5: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश. Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen staat file tussen de afrit Tolen en Hogerheide 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een gestrande auto, daar is één rijstrook dicht. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer stilstaand verkeer met daar zo'n 20 minuten vertraging. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen Renkum en Knaalpunt Grijzoord 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Raad Oldin, Subha Al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doet Johnny het toch.
3: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience, wedding en events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk toe Garitseke heen. Nog 3 dagen te gaan, toe Jaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag. Weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. Dus Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzafest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shop. En eten, dansen en genieten. Or, ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hertog. Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brazzafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizak. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitter Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Bad bands, DJs en dansgroepen. Nash Nation, Lucy Dance, Daisy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Makinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Toe je toch? Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazafest.nl. En Den Haag Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. 14 juli bestaat 40

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. De Nederlandse Vereniging van Journalisten vreest dat hoge boetes voor berichtgeving over Ozempic leiden tot zelfcensuur. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beboette meerdere grote kranten omdat hun artikelen volgens de inspectie reclame voor het medicijn waren. De NVJ wil hierover met de inspectie in gesprek. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft op CNN haar woede geuit tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden. Familieleden omschrijven het schip als een drijvende gevangenis. Trump doet de beweringen van familieleden af als aanstellerij. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand is ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping en werd snel geblust. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. 5 mensen werden nagekeken na het inademen van rook. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

geweldige nummer. Aya hai piriyat abhi aapne suna hai. Ujala Radio ke zariye pesh kiya gaya hai sunwalo. Aur hum aapko ye naam abhi sunane ko ja rahe hain program mein. Aur ye bhi Umar Waagid Hussain ki awaaz mein. Umar Waagid Hussain ook aanwezig op Brass FM. Aur ye hai Umar Waagid Hussain. Hij is erbij. Ja. Als je toen naïle en Umar kan nadekleed, kan je ze gaan hegen. Als jij fan bent, jaren al fan van Umar, dan moet je erbij zijn op Brass Affairs. Met Umar, Waagid Hussain, Umar en Squad, Rihanna, Rashida en Tira. Zometeen de headlines. Ujala Radio K program, Coffee Chai Middagshow mee. Zometeen de headlines. En daarna, Anand Chandrika Singh ke saath hum baat karne wale hain. To Anand, tu jaldi jaldi kar, draai draai na kar. Yahan studio mein aa ja.

0: Doe jullie jullie af een ticket gereden liggen voor Brasa Fest. Want hij is er weer. Omer waar ik u zijn. Brasa Vesper. In GI Event Center. Het wordt een geweldig evenement. Jabberjust evenement door K-team. उजाला रेडियो के जरिए हम यहां से उठा रहे हैं हेडलाइंस आज का समाचार आप सुनिए उजाला रेडियो के जरिए और हेडलाइंस जो हम आपको सुनाने वाले हैं या दान मुझे वाला मेजर म्यूजिक है बेहतर तो लगे Headlines van 18 augustus. Aadje Mangerwaarkleer. Het kabinet komt vandaag bijeen in het Katshuis. Na het zomerreces, vakantie Donhoye, begint de politieke voorbereiding op de begroting en Prinsjesdag. Ja, Prinsjesdag. Voor het minderheidskabinet wordt het vinden van steun in de Tweede Kamer een belangrijke uitdaging. Eindelijk regen na maanden van droogte, maar het watertekort is nog lang niet opgelost. Heb je heel paar niet nodig, hè? De bodem en het grondwater hebben veel meer neerslag nodig om te herstellen. Brabantse waterschap doet aangifte naar bedreiging van medewerkers. Controleurs die toezien op de droogteregels zijn bedreigd. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt wat er is gebeurd. Heel heftig en zegt dat het een grens is overschreden. Ja. Mensen hebben tegenwoordig een korte londa. De Amsterdamse politie heeft veel reacties gekregen in het onderzoek naar de identiteit van een onbekende persoon. De tips wordt nu onderzocht. 140 tips voor identiteit van Lucky. Gaan we een keer, hè? Zware aanvallen over en weer tussen Oekraïne en Rusland. Wereldnieuws. Vandaag loopt het 60 dagen durende staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran officieel af. Een nieuwe poging voor een Gaza-akkoord levert geen doorbraak op. De spanningen in het Midden-Oosten raken vandaag de financiële markten. Ja, we merken het. Toen beleg ik het hoor, dan zie je ook dat de koersen behoorlijk zijn gedaald vandaag. Dus vanmiddag, als de Amerikaanse beurzen opengaan, de Orpaisala's hier. Goedemiddag allemaal, welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Het is dinsdag 18 augustus, 18 augustus. En ook vandaag praten we erbij tijdens de lunch. Lunch is een mega. Dus pak je koffie en chai erbij, rustig erbij. In Nederland begint het kabinet na het zomerreces aan een belangrijk politiek najaar. We kijken naar de droogte, want ja, er valt al eindelijk regen. En naar bedreigingen van medewerkers die juist toezien op de droogteregels. Or internationaal was het een onrustige nacht. Rusland en Oekraïne voeren zware aanvallen over en weer uit. En vandaar verstrijkt een belangrijke deadline in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. Meneer Trump, bhai Trump, kakarega, kanakarega, konjibolega, konjinabolega. Nou ja, pak je koffie of chai of schenk je chai, tanda chai, garmi chai. Mijn naam is Lloyd Mahabir en dit is Ujala's Midday Coffee and Chai Show. Aapgewaaste Anand, goedemiddag. Hallo Anand.
1: Yes,
0: je bent er. Amsterdam, kan ik niet voor een kamaka. Koptelefoon aan een kamaka. Toen een kamaka.
1: Ik was nog niet zo ver toch? Ik ben toen wat theater in Bolivia. Kontje Mahajan, bollega.
0: Mahajan, kon je bollega. Toen Dhyan ze toen het reden.
1: Dhyan Purwak.
0: Dhyan Purwak ze toen het reden.
1: Het
0: kabinet krijgt het wel moeilijk. Wat heeft de koning straks te vertellen op Prinsjesdag?
1: Ja, maar dit hebben wij toch al verteld aan het begin, Lloyd. Dan moet je naar koffie en chai luisteren. Toen mag ik chalak met een C.
0: Ha.
1: Kan dat?
0: Ja, chalak met een C. Ja, chalak met een C kan. Ja.
1: Kan wel, hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou ja, als je chalak met een C wil worden, dan moet je wel koffie en chai luisteren. We gaan niet herhalen. We hebben genoeg
0: mee.
1: Onderwerpen. Hamlok, ja. En dan hoef je steeds herhalen. Ja. Maar toen betaal de glazen bollen waar ik mee kon jullie kan laten.
0: Oktober mee. Maar, we gaan oktober mee toe het kabinet. En dan gaan we weer naar de... We gaan weer stemmen. We moeten weer stemmen. Ja.
1: Totdat ik hier pari ga doen.
0: Hier pari door. Klaar doen. Je hebt een jontje kerker haar kertje kunnen gaan. Hè? Dus ja.
1: Ja, zo, nou, hij is één keer in zijn leven heeft hij het hoogste ambt bekleed van een land.
0: Ja.
1: Dat is toch wel wat? Toen kan Lloyd uit zijn chitje.
0: Nare, hamme hoja te knabbis halen.
1: Toen mooi minister-president rijdt het, hè?
0: Maar
1: janta ke seva karte tu, echt waar.
0: Bahut janta ke seva karte hem. Bahut eerlijk admi waartie to. Dus ja, ik zorg dat iedereen het allemaal goed heeft in Nederland.
1: Dus het probleem is, Lloyd, deal jij acha rijke en heel veel mensen gaan met mooie intenties en goede intenties, hè, het politieke vak in.
0: Ja.
1: Soms ook bij de politie, soms ook een andere mooie beroepen. Maar gaandeweg, hè, raak je steeds somberder. Dan kom je steeds in de problemen. Omdat het gemeen is.
0: Hmm.
1: Het is unfair soms waarmee je te maken hebt.
0: Ja.
1: Dus dan verander je als mens.
0: Ja.
1: Terwijl Suroom, hè, als je begint, heb je wel hele mooie, zuivere intenties.
0: Ha.
1: Dus Uchijwa Hoega, Chadjiwan Medi.
0: Kijk, is dit hier het mening bedoeld? Waarom worden ze somberder of niet eerlijk? Of doen ze allemaal rare dingen?
1: Koi, Hanna Bolop Kodonam. Jaise koi, koi, ego relatie suru karega. Suru me sab mooi dekhaega, Lloyd. Als je begint aan een relatie.
0: Ha.
1: Goedemiddag trouwens.
0: Ja, goedemiddag.
1: Meneer Mahabir.
0: Goedemiddag, ja.
1: Dus suru me ego relatie, ja suru weega.
0: Ha.
1: Dan is alles perfect, toch?
0: Ja, nou, wat jaru mooi is, bezem keren, sab si, gharwa sa
1: bara mooi lage, bara mooi lage, ega Lloyd, bara mooi lage. John gebreker rehe bhi ekwa ke, je wil het niet zien.
0: Nee, toch? Toen negeer ik je. Al die red flags zie je niet, hè?
1: Alles negeer. Je leeft op een roze wolk.
0: Ha.
1: Je hebt een roze bril op.
0: Ha. Roze wat? Roze bril?
1: Roze wolk. je leeft op een roze wolk. Echt waar. Letterlijk en figuurlijk.
0: Ja.
1: Alles ziet er mooi roze uit.
0: Zelfs iets moeilijk, hè, toch?
1: Het ook een roze moeilijk. Maar goed, alles ziet er mooi roze uit.
0: Ja.
1: Nee, dus. Maar uit de suru met haar relatie mee zeggen.
0: Ja, wat heet dat? Ha.
1: En gaandeweg leer je leert elkaar beter kennen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment heb je zo'n hekel aan elkaar, ja, dat je uit elkaar gaat weer.
0: Hmm.
1: Ja, toch?
0: Ja, nee, hij is net
1: je jouw. Hanka boli.
0: Nee.
1: Toe wat ervaren is dus.
0: Maar Chijwa is nehega. Het is ook zo. Een relatie is hard werken, jongens. Dus Sunwallo, in een relatie moet je toch wel hard.
1: Is afzien, hè?
0: Is ook hard werken. Dus je moet beide partijen moeten hard werken. Is goed onderhouden, hè? Je toen na onderhoud kun je. Ik ook Gari, is toen na onderhoud. Kreeg de gardia bij toen na chali mooi ze toch
1: toen jij nee onderhoud kan dat toen jij nee
0: Mahajan. Tani na laatig wat je zit hier met. Dus ja.
1: Mahajan Lloyd Dewe adviezer. Ja. Sunde walo.
0: In Dr. Law programma na aega. Maar ja.
1: Tulo gyan ke baat sun le. Dimaag is ervaring. Dus kundig. Jij hebt wel recht van praten, Lloyd. Toke mag met jij deze situatie over.
0: Ja.
1: Pyaar mohabbat. Pyaar mohabbat ke baare mein toke mag met jij.
0: Ja. Sun le beganwa ham suru ke liye thi ki guzra hua जमाना बचपन का है ना चाहे भूल के है
1: गुजरा हुआ जमाना
0: या
1: फिर नहीं आता उगनवा तो
0: उगनवा उससे पहले एक और गाना रहा फन माइक मुकेश
1: बचपन की मोहब्बत हो
0: ना मत दाफोर हाथ का नंबर फन मुकेश गुजरा हुआ जमाना बचपन हमने तो गाना सुन ले कि ना सुन ले किसान तू आधा कहाँ से सुनी हुई है बैंड नोख
1: Je bent weggevallen.
0: Ja, maar ham bolito koptelefoon toe. Ik ben niet jaloers op je koptelefoon, maar je moet die koptelefoon van je weg doen.
1: Wahi hota hai jo.
0: Ja, ja.
1: Oké, we zijn er weer, hè?
0: Ja, we zijn er weer. Ham dan kabel to. Ja,
1: kink in de kabel, letterlijk. Kabi ho jayega, ja. Je kunt ook een knoop in je buik hebben, hè, trouwens.
0: Een knoop in je buik?
1: Toe janega. Als je in je darmen of zo, hè,
0: ja,
1: een knoopje hebt.
0: Ja.
1: Arre, letterlijk na jaar nooit.
0: Absoluut.
1: Mijn god, meneer Mahabir.
0: Hij zocht je lekker een knoop in je buik. Kijk eens, hoe is dat?
1: Tja, we slaan. Want je kunt ook vlinders in je buik hebben.
0: Ja, vlinders. Oké, dat heb ik wel.
1: Kun je ook hebben, hè?
0: Ja.
1: Hoe weet je dat, Chijwan?
0: Ha. Kap hè?
1: Ja.
0: Kijk, ja, je moet toch, Anand, je moet er wat even van doen, hoor. En af en toe val je weg. Ben je
1: nee,
0: nog?
1: Dat ben ik niet, hoor, Lloyd.
0: Ben jij dat niet?
1: हम नहीं तो क्या करेगा वहां पे तूर तार के तो रखे
0: ना। देख ये गनवा हम चला रही, ये गनवा तू सुन, एफ सुन।

0: ये गाना जो सुनिए तो के कौन सी याद आवेगा?
1: गुजरा हुआ जमाना ना तो हाँ, बोलेगा
0: या
1: वेल हम नहीं ना अच्छा सुनना प्यार मोहब्बत में ऐसे हो गई गलोई
0: तो
1: प्रेल लिफ दो के बोले तो काल्फर लिफ दे
0: या या या
1: तो हाँ? जवानी में जो हो गएगा छोटा तो रही है
0: या
1: दबे तो हो काल्फर लिफ मस्किन ऑफ योर यूथ मस्किन ऑफ योर ब्यूर मैशन मस्किन एक एक वे नहीं ऑफ योर फलिफ क्यों रहा कलमाल तो क्या और अरफारिंग बाहर जान लोई तो सब कोई को ऊपर फली फराक हो जाएगा जे ही तू देखेगा असमर्थ वही बेन है बदन बहुत बहुत सीधा साधा आदमी तू बातें तो ये खेस इधर ही ना काम ये मैं तो उन्हें लीफ मैन
0: बहुत बहुत बहुत सुधा सुधा है
1: तू कृति से अलग फल ना बातें तू खबर तू सब कोई के सेवा में तैयार बातें करेंगे
0: हम सब कोई के चाहिला
1: नाम बोले नाम बोले हार बोले देखिये आज से तो नमा खासे के चलो
0: हमें नमा खासे के
1: ना बोले बहुत जोर हम लोग हंसी ला जैसे जैसे खीखल करीला जैसे हम लोग बेबी करीला जैसे एगो औरत करीला
0: अरे अच्छा
1: हाय
0: अच्छा
1: देखो आज से ही प्रोग्राम एरन्स तक बना कोई हम लोग टू ओंदा दी एइन मफ्राउ दाते इफ खसे है कि हम लोग बहुत ज्यादा हंसी ला
0: बहुत बहुत हंसी
1: है अच्छा
0: अच्छा
1: अपना हंसी है
0: अपना हंस कोई
1: है मफ्राउ एफ सीरियस मफ्राउ तू इतना गुस्सा में लिखले मेलवा ik ik ik zou toch op zoek gaan naar een beetje liefde
0: ja.
1: in je leven
0: ja.
1: als je liefde hebt in je leven dat doe het na erger kan je laat Lloyd en mij dit programma gewoon maken hamlok piaar se banaila hamlok piaar deila hamlok admi ke maila haswawe informeer bhi karila en dat jij je zo daaraan ergert doe niet door hoge bloeddruk chagriga zomaar
0: ja
1: ja toch ha. Lloyd
0: ooit toch
1: beantwoord dus na. Agar koi aur hoega jon socha thoi ki hamu ek mail pathabe Jullie hebben allemaal het antwoord gekregen.
0: Ja.
1: Hij is een mailje toepartijen. Ja. Na ernstig bij.
0: Bada ernstig man.
1: Boy, mailen we hem sarm lagega padhe ke toor khati
0: lo. Chhod de.
1: Maar in elk geval, mevrouw, het na erger kreeg je.
0: Na.
1: Want er zijn zoveel andere mensen die het wel leuk vinden. Ja. Dus probeer positief in het leven te staan. Mevrouw,
0: ja.
1: het na negatief naar de hoeja.
0: Probeer veel te lachen, veel te lachen. Hè?
1: Ja. Je hebt jezelf ermee alleen.
0: Ja.
1: Want Lloyd er hem na choren bij. Ja, zei ja.
0: Dus ja,
1: hem ook het na aan Mieke Haswaila. We zijn er blij.
0: Zeker, hem ook de heer Janneke Haswaila.
1: Toen jij in België met zo'n naam hielde, toch?
0: Ah, hem zoen liep, hem zoen liep, hoe jala, hem zoen liep. Ab
1: zoen je, ab sap koi zoen je, mooi se cha programma. Ab zona ke over jaega, Lloyd.
0: Ja, zona ke bare, hem ook toch, lobby kreeg zona toch? Ja.
1: सुनना एगो गनवा में गाहुल बा ना मांगे सोना चांदी ना मांगे हीरा मोती इस नीतवार
0: ना हम लोग मांगिला सोना
1: उ गनवा में जुड़ गाहुल बिना विश्वास करिए सुनने वालों तू खोज हमें कोई खाती कोनो के खोज जोन बोले ना हम ना मांगिला सोना
0: के ना मांगे तो होई सोना सब कोई मांगे सोना
1: En je krijgt gewoon 1 miljoen aan zona. En je zegt nee, hem naar Mangila.
0: Na. Toe, dan ben je pagal.
1: उगनो हम ना विश्वास करेला चा ना मांगे सोना चांदी ना मांगे हीरा मोती
0: तो कौन ची तू मांगेगा हम जान मांगे हैं
1: प्रसिस कौन ची तू मांगेगा दोस बेल्जियम में सुनने वालों कोई कोई सुनी सोई कोई कोई ना सुनी सोईगा एगो एगो एगो दौरप में तो हम ना मुआ मुआ ना जा बोले मैं वहां पे समन एगो घर जैसे बनवा उतरा जैसे लोई तरफ वाली
0: कहे दौरपवा के नाम तू ना मांगे सोचे कि हम लोग जाके टूट पर का
1: सेंट खेलस Sint Gilles, Dendermonde.
0: Acha.
1: Mooi, Jan Gelep.
0: Ab hamlo kahan.
1: Nee, werkelijk, tu hasega, maar dheer admi mange jai wahan pe.
0: Are baap.
1: Want saman dheer admi sochega ab ki werkelijk dorpua mein kahun sona lukwa wala hoya
0: pe aur.
1: Dus er is een goud koorts,
0: Goud koorts ook nog.
1: Tu jane sa naam mein bhi El Dorado to ek samay raha. toen ging het gerucht wereldwijd.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoe dat is ontstaan hoor. Kies Suriname met El Dorado.
0: El Dorado.
1: Sona Bharal. Jungle me.
0: Ja.
1: Wel, hamna in die gully gully se admi alwas khoje sona yaar. Hoe samai pe. Ze vonden van ons bij helemaal niks. Nee. Maar saman soche El Dorado yaar.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Dus aise saman soche ik ga nou El Dorado ja hai ga. Ja,
0: me. België me.
1: Ha. België me. Dus waar pe bouwvakkers.
0: Ha.
1: Ik hoor innovatie ze bezig raar. Temre man ja. logan yaar. Temre man lau. Temre man bezig raar.
0: Bezig raar.
1: Ha to?
0: Ja.
1: घर बनवा होत रहा तो ओमने को लुंडा रहा 18 यार के भी
0: या
1: ओहु बेचारा एगो फकांसी जॉब करत रहा फकांसी बान तो ऑफ गिव मेंट ontdekt hij heel veel goudstaven
0: ja
1: ढेर भरल maar अब पता ना है hoe het daar terecht is gekomen और केकरबा hoe vind je die
0: ja nou ja जो कोई ना जाने हैं केकरबा और कैसे वहां पाए गए और तू पाए गए लेगा दान सौ एक दिन के फान हम मुड़िया में वाला ऐसे हार हा कि हम सुनी बड़ी खोत हम ए हम ए वो स्तफा रख लेती और दरस हम दे देती इसको तो कि हम ना सब देती
1: एक वो साठ लोंडवा साठ लोंडवा करी सो यार
0: इसके
1: उगर बात में उल्लेख करी सो लोंडवा चलाक दिखाएगा 18 यार के लोंडवा चलाक दिखाएगा मैं दार खातर नीत ओम अब प्रॉब्लम हुआ कौन सी बा अब प्रॉब्लम शुरू है तो अब दुनिया भर के आदमी gelukzoekers allemaal, goudzoekers, gelukzoekers.
0: Ja.
1: Op apne ke melden krijgen bij de politie van België. Ook
0: zo noaega.
1: Is zo noa hamar hamar aja ke raha, hamar baap ke raha.
0: Maar dat moet je bewijzen.
1: Juist, dus dat gaat niet zo makkelijk. Maar dunia bhar ke admi ab België om apne melden krijgen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ego admi haiga. Dekhiye na, ekar tamasa.
0: Ha.
1: I bolega fasunna.
0: Ha.
1: Ik wil op basis van reïncarnatie aanspraak maken op het goud.
0: Ja,
1: laat me gerust weten, meneer, welke documenten u nodig heeft.
0: Nodig heeft, ja.
1: Hij bereid wat die ego beëdigde verklaring af te leggen. Hij mag niet laten David, oké? Naar beste vermogen... van de herinneringen uit mijn vorig leven. Het goud verstopt en het vervolgens ongeveer 60 jaren lang volledig ben vergeten.
0: Ik had die pierce genomlees hega, op een zonwa katin.
1: Maar bole 60 jaar bhul gera.
0: 60 jaar bhul gera.
1: Vorig leven mijn bhalchi jwa, bichara bhul gera. Maar hij is wel bereid, hij is wel eerlijk hoor. Hij is wel bereid om een beëdigde verklaring af te leggen. De omen likwaiga naar het beste vermogen van de herinneringen uit mijn vorige leven.
0: Mooie tekst, mooie tekst.
1: Dat hij het verstopt. Ja, nee, echt waar. Die man is serieus.
0: Ja.
1: Ik doe dat meer wie serieus, ba?
0: Ha.
1: In Letland zei al bij je ja?
0: Ha.
1: Ik had tamasa, denk
0: je. Letland of België, kitna duur, hè?
1: Dus ja, herken me aan, want het is uit. Toen hamulongen challenge.
0: Jullie hamulok likal jij koos bericht, hè?
1: Koos hamulok. Wij geloven in reïncarnatie, dus wij kunnen het wel staven, hoor.
0: Tuurlijk,
1: tuurlijk. Ha, ha.
0: Maar de kena ik Holland, geel, Hollandse, België, pahons geel. Ha,
1: ha. Maar i adamia bolega, ego dus adami dus, u bole sunna hamar aja.
0: Ha.
1: U bole hamme hardam bolis raha. Or hamme bhi mail karis raha, ki bahut बहुत धनी आदमी बा बहुत धनी आदमी बा
0: तो बस कहीं मेल फकीर है
1: देखिए ना वादी मान स्क्राइब कि हमें मेल भी करीस बा बोले इतना धनी हम बाती बाकी हम एकदम डीप बवार कर ली बाती नीचे बवार कर ली बाती बेल्जियम में और एक मुर के नीचे हम रख ली बाती
0: लेटलैंड
1: ई आदमीया बोले ओकर आजा बोले ओके बोली से चीज बात दस बोले हमार आजा के रहा हम क्लाइंसोन बाती मोफेना गो टू एक दे रेक्ट रेक्ट एक नर हमें सुनवा दे दिए बोले अब हमें पता लगल कि हमार आजा हरदम वार है बोलिस बा हम में
0: या
1: दस सुनवा हमार पहले बोले अपन आजा के हंसा था बिचारा हूँ फिर दी स्कोटुक बेल्जियम के ट्रांस पगला ना है
0: ना ना तेरे लोग नहीं
1: स्कोटुक बोले सुन ना ये सब चीज हम लोग ना कर रहे तो क्या ये सब बुरखलक साक है तो हम लोग बोले खाली अंदर करे कि क्रिमिनल लिंक है कि ना सोनवा से कोनो बनमास जाए के हमारा किस्बा कि ना तब हम लोग Sonwalele bij klaar.
0: Maar stel je voor...
1: Je hebt onderzoeker kekerbaar.
0: Maar stel je voor, ki koina met harde wijs melker is hega ki sonwa oker he ja oker aja ker haar.
1: Vind die man niet overtuigend genoeg met die...
0: Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet.
1: He, dat, die man is bereid om een verklaring af te leggen.
0: Ja. Maar stel je voor, Kikoina Isle melder is. Oje pai zeg dat je waar? Oké, Namilia.
1: Vindersloon toch? Oké, bolen jij. Dus vindersloon, bijzonder hoop kreeg ook een goed milieu.
0: Ja, natuurlijk.
1: 18 jaar gelonda, en je ook een jongen bij mooi jij. Stel je voor dat hij 10% krijgt.
0: Ja.
1: Hé, hey, Amang Gudu.
0: Ja, klaar. Klaar. Hij hoeft niet meer te werken. Oké, nou veel kamer.
1: In één keer. In één keer.
0: Athara, wat is het, Johan?
1: Dekke leto. Trouwens, Reinders, ke verhaal wat toevallig geleto.
0: Reinders. Ja.
1: Tijani Reinders.
0: Waarom gaat die man daar spelen? In?
1: Ik ga je het vertellen. Ik ga je het vertellen waarom. Namange sona chandi. Namange hiramoti. Daarom gaat hij daar spelen. Die man gaat in 5 jaar tijd. Die man gaat in 5 jaar tijd, Lloyd, 100 miljoen verdienen.
0: 100 miljoen in per
1: 20 miljoen per jaar gaat hij verdienen. Ja,
0: is toch niet normaal, hè?
1: Toen na Jaita, toch?
0: Upper se wapen, na gaam tees hega, upper se go sandbak hega, en je hebt geen uitdaging, denk ik, daar.
1: Nee, ze spelen in de airco, dat man is bang.
0: Oh, ja,
1: nou. Hij hoeft zich niet helemaal uit de naad te werken, het niveau is niet zo hoog.
0: Ja.
1: En hij krijgt 20 miljoen, maar ja.
0: Nou ja.
1: Jij zou voor 20 miljoen getekend hebben direct.
0: Zeker. Direct. Hé, ham kabina de 4 miljoen. Hè?
1: Maar weet je dat hij 9 jaar terug, volgens mij?
0: Ja.
1: 9 jaar terug was hij nog vakkenvuller, hè?
0: Tijani Reinders was hij vakkenvuller?
1: Kun je het voorstellen? Ja, kun je het voorstellen?
0: Ja.
1: Abis supermarkt met gewoon kan.
0: Ja, ben je bij Javan regeer, je bent vak aan het vullen, je bent aan het voetballen en dan ja.
1: Dus
0: je moet geluk hebben in het leven.
1: Op zijn 19e was hij nog gewoon een winkelbediende, hoor.
0: Ja.
1: En nu is hij 100 miljoen euro verder.
0: Ik laat ons normaal dat je na winkelbediende is, heb ik het niet respecteer. Kijk, dan moet ik hier vakken vullen, ik moet je naar heen.
1: Kja, Jane, kies best met Baba, mil jij je Bhagwan. Bare pyaar se mil na sabse.
0: Anand Mata, Meta, Mata, Meta, Mata.
1: Ab tu jaan gale na, hoe je moet uitspreken.
0: Mata.
1: Mata ke Meta. Zariye, dankzij Mata, tu jaan gale Meta bolal jaega.
0: Ja, dus
1: Mata, Meta.
0: Mata, Meta, dus Meta, dus bedrijf van Facebook.
1: Meta.
0: Mata, Meta.
1: Na Meta, Lloyd.
0: Mata.
1: Meta na bolje.
0: Teka bolje.
1: Mata.
0: Mata, Meta. Oké. Zullen we Mata, Meta. Facebook, Instagram en Snapchat. Hoe bedrijf van hij? Mata, oker hega, Meta. He, Mata. Dus,
1: Mata.
0: Is dat er niet een probleem mee?
1: Nou ja, dus dunia bhar mein is sabche jwan hal chal bhai saitha chaloid.
0: Ja.
1: Maar ik ben benieuwd. Weet je wat het probleem is? We kunnen er ook niet zonder, toch?
0: Na.
1: Dus hamlok het na aanvankelijk hoe gelit dat ie ego nikrite gedusar walaiga.
0: Ha.
1: Maar wij kunnen het niet meer zonder. Hamlok het na aanvankelijk hoe gelit computer ke.
0: Ja.
1: Ook kon chich hamlok pile computer pe de manier waarop we corresponderen. Purana baat soche ego loit.
0: Ja.
1: Toen mee makkel hoe je. Hey, waar is mijn koffie gebleven trouwens?
0: Ave. Nagusa.
1: Je flash.
0: Ave. Nagusa. Mooi. Lekker koffie.
1: Naam zo'n koffieautomaat wat toetel van jou, Pedafadan. Wie heeft het laten kalken? Je moet dat ontkalken.
0: Je moet het ontkalken. Ook, hoe kan je geen zorgen krijgen? Je zegt een relatie, je geen zorgen krijgen. Machine wat een beetje zorgen krijgen, toch? Nee, dat doe jij dat, Johan.
1: Nee. Relatieonderhoud is belangrijk, Lloyd.
0: Ah, zeker.
1: Maar koi relatieonderhoud kan je op een kampje krijgen. Ook gare ik boenna.
0: Ja.
1: घरे आई के लेटल रहे बंगिया पे फॉर ऑल दी माने
0: या ना आज नहीं
1: आज नहीं के खाइबर दे खाइबर के दे जा आज लोग
0: de relatie op het werk is veel beter dan thuis voor de meeste mensen, hè?
1: Ja, er zijn heel veel mensen die ook zeggen van zo, nou, ik ben zo blij dat we niet de hele dag bij elkaar hoeven te zijn,
0: hè?
1: Dat ik een baan heb, dat ik ergens anders ben dan,
0: ja.
1: Weet je, hoef ik zo min mogelijk met mijn echtgenoot of man te zijn. Ik snap dat niet. Ik snap dat niet, Lloyd. Nee. Maar weet je dat heel veel mensen dat wel vinden?
0: Ja, no?
1: Want het is heel goed voor onze relatie, hoor. Dat we allemaal een eigen leven erbij hebben. Een eigen baan hebben.
0: Ja.
1: We hoeven niet 24 uur per dag met elkaar opgesloten te zijn. Ik zou het niet volhouden met hem.
0: Ja.
1: Ik begrijp dat niet bij jou.
0: Nou, moet
1: je vindt elkaar toch leuk?
0: Ja, natuurlijk. Dan, hè? Dus, ja,
1: je wilt toch 24 uur per dag met elkaar zijn?
0: Je hebt er voor elkaar gekozen, toch?
1: Ga daarin investeren. Ha. In plaats van in die collega's.
0: Ja. Adjoros Adamia of Tito Oratia
1: Nabe. Ik kon het pakken, Lloyd.
0: Adjoros Oratia Tito Adamia Nabe. Als hij al een tijdje stil is, of hij of zij, dat doet dan Likus Gerber Hega. Maar goed.
1: Nee, zon. Als Rajesh niks meer zegt tegen je,
0: ja.
1: Dan ben je te laat, hè?
0: Dan ben je te laat.
1: Jablek Rajesh Batiaiga, toch? Het is een kikba. Maar je moet ook een kusna boliga. Dat is er echt een probleem. Dus mannen,
0: maar dat heb je ook met de vrouwen. Als een vrouw ook niet zegt, dan heb je ook een probleem. Hè?
1: Als je vrouw je begint te negeren.
0: Boy, dan klari.
1: Is begin van het einde bij je.
0: Toch direct, dat is einde. Hoor je
1: op een ring om John WhatsApp inlever, kan die direct. Je hem ook in die Lloyd.
0: Maar meta
1: of meta. Maar kon wat een maatregel bolen, ja?
0: Meta ke bare
1: mein. Oh, pahile. Pahile de correspondentie vroeger, tu jane ga to.
0: Ja.
1: Thora se parwar India mein raha, thora se parwar Surinam mein raha. Later thora se parwar Surinam mein raha aur Nederland mein raha.
0: Ja.
1: Ekdam shuru mein hum sunli ki briefi bhi likhat raha, acha main to se India and Suriname.
0: Oh ja.
1: Ja, van mijn Aja is er nog een brief trouwens.
0: Oh ja, heb je die dus nog steeds?
1: Ik heb hem dus niet in mijn handen gekregen.
0: Ha.
1: Ik weet niet waar hij is, maar ik weet dat hij er is in de familie. Dus mijn Aja heeft nog gecorrespondeerd met zijn moeder.
0: Harry. Dat is
1: en
0: mooi.
1: Zijn broertje.
0: Ja.
1: Broer of broertje, om nee, niet India mee. En die heeft dus een brief teruggestuurd. Hoe vind je die?
0: Hey.
1: Dat en die is, brief die is ergens, maar patana heka.
0: Mooiste bewaarker hier, want dat is toch uniek, dat is toch mooi.
1: Hoe brief jij hem marba, Lloyd?
0: Ook dat jij mooiste kabelé bewaarker inlijsten kreeg.
1: Hoe zona is heel belangrijk. Dus vroeger kon je ook corresponderen kennelijk, maar dat duurde misschien een half jaar voordat je post.
0: Bord jij
1: van Suriname naar India ging en terug weer een half jaar.
0: Ja.
1: Maar later te hem ook Nederlandse correspondeerke retreat, ook briefje likhatra.
0: Ja.
1: Suru me briefje likhatra, tu janet.
0: Ah.
1: Blauwe envelop, hoor.
0: Ja, blauwe envelop.
1: En blauw papier?
0: Die ken ik niet, die is er niet meer, hè, die blauwe envelop.
1: Weet je niet meer, hè?
0: Nee, ik weet het wel. Maar hij zei, nou, de kamer in.
1: Maar tu janet, weet je waarom die blauwe dingen er waren?
0: Nee.
1: Nee. Dus het was super licht. Dat ding ging met gewicht, toch?
0: Ah.
1: Je post ging met gewicht. Dan gingen ze wegen.
0: Ah.
1: Kiketana gram heiga.
0: Ja, ja,
1: en afhankelijk van hoe zwaar je post was, moest je postzegels erop plakken. En het was duur.
0: Ja.
1: In die tijd was het duur. Dus je hield daar rekening. Dus wat hadden ze gedaan? Slimme bakkeras, toch? Bakkeruan banaisra ha briefpapier. Blauwe briefpapier.
0: Ja.
1: Wat mensen die John Thora op leeftijd kreeg. Janet heiga ietsje wat. Heel licht, heel doorzichtig was het, Lloyd.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan schreef je beide kanten vol, hè?
0: Ja, klopt.
1: Voorzijde en achterzijde.
0: Ah.
1: Dus dan stuurde je dat naar Nederland en vice versa. Dus dat ging met de post, hè?
0: Ja.
1: Dan later cassetteband eigenlijk.
0: Ja, cassetteband ken ik ook nog, ja. Was ook een hype op een tijdje.
1: Toen part houdt rijk je toe power trek.
0: Nou, part houdt die bi. Hij moet bi kusbolotrie. Hij moet bi kusbolotrie. Nee.
1: Maar ja, mooi wat is. Amen. Nou, chinta kerie.
0: Apra part hij hier.
1: Nou, kus na part hij hier. Cha, ja, sap kus bi leega. Kus ja toch ke noude gooi wat te bolie te ham log ja se pathabe.
0: Ham toch ke bahut yaad karila, ham bahut miss karila toch ke.
1: Bahut toch ke miss karila.
0: Bahut miss karila, ha. Ja.
1: Oké, dan dag stuurde die moeder wat terug toch, beta.
0: Ha. Ha. Nou ja, dan ben je weer weg aan het, dus ik, ja. Ja, je was even weer weg, ja, ha. Maar ja, kabel.
1: Inderdaad is het mijn koptelefoon, hoor, Lloyd.
0: Ham tosse kei dan boli to koptelefoon moet hij bieden. Dik, en dan...
1: Dat is een kabel.
0: Ja.
1: Ik ga even kijken of we een kabel hebben voor deze koptelefoon hier.
0: Ja, ja.
1: Want iemand koets probleem, hij gaat uit, inderdaad.
0: Ha, boli toch?
1: Oké. Sorry. Ha. Zomaar toch hem schulden. Ham me moeilijke doester kon ik je schulden.
0: Ham Janila, Chizu, ham Janila.
1: Toet ook wel tiba, hè.
0: Maar ja kabel, hè. Beta. Ja. Toen, ha.
1: Lloyd, geef me 1 seconde. Ik ga even mijn koptelefoon wisselen.
0: 1 seconde. Ja, nou ja, ik geef je 1 seconde.
1: Want iets moeilijk maken, ja?
0: 1 seconde, maar...
1: 1 seconde, Lloyd.
0: Ja. 1 seconde. Nou ja, 1 seconde. Is al lang voorbij natuurlijk. Maar 1 seconde, hoe bedoel ik er het? Horaar zit er niet meer met Tim dit. Zodat ik dat even kan oplossen hier. Hier in de studio. Hij is even bezig.
1: Ai, ik ben er al, Lloyd.
0: Ha, de maïe bole beta.
1: Ha, de maïe. Boy, ik koptelefoon nu aan mij, ik ben tiho, ik ben niet horen, zegt Lloyd. Hojai, naki na ho paiga. Dus maïe tab roi roi ke boli to, beta. Toke bohut sochila, mooi ser hiya asirbaat.
0: Ja. Ha?
1: Dus zo ging het, hè?
0: Ha, met zo een, ging het. Ja. Iedereen, de cassette was oud. Dus kon je voorkamer met bedje doen, het raad toch?
1: Ah, toch? Zeker.
0: Was een happening.
1: Boy, Lloyd.
0: Ja.
1: Dus ik weet niet wat er gebeurt, hoor. Anders er koptelefoon leg je die op.
0: Ha.
1: Maar hoe ben je voor een probleem, baatje?
0: Acha, koei baat nee, het suna.
1: Chali België, hamor, tu suna koje.
0: Suna koje.
1: Die programma was voor chali suna koje.
0: Cassette ke baat, okker baat me koje elde.
1: Cassette ke baat aail he. Nee, niks meer, klaar. Nee, nee. Telefoon toch? Telefoon zeg wat rat een baatje.
0: Ja. Nee, telefoon, inderdaad. Ja.
1: Dus, maar e-site, koei briefje na part hawega. Direct WhatsApp,
0: Facebook, en je hebt snel informatie tot je beschikking. Snel
1: alles gaat sneller. Dus je bent nu boos, bijvoorbeeld, je bent boos op iemand, toch? Van een bedrijf.
0: Ja.
1: Direct, doe je minuut met toe ik een mail pat had die.
0: Direct toch?
1: Pahile moest je eerst nadenken.
0: Ja.
1: En dan moest je gaan zitten en dan moest je gaan schrijven en dan moest je gaan posten.
0: Ja.
1: Dus je kreeg veel minder post ook van boze mensen.
0: Ja.
1: Tegenwoordig, boy, direct. Direct. Bam, bam, bam, toke pathaiga. Lloyd, bahu jada haseiga.
0: Bahu haseiga, dus ja, dan...
1: Ai, koffie eigen, Lloyd, zo
0: ja, sunau. Bahu dino ik kiedena sunele, Bart, maar sunau is het haatje, mangerwa.
1: Dikje, Lloyd. Lekker.
0: Heerlijk.
1: Maar Kabel, ben je afgeleid of zo, Lloyd?
0: Nee, ik ben niet afgeleid. Ik heb het zo niet laten. Maar ja, door koptelefoon heb ik me afgeleiden. Dus ja, dit is...
1: Koptelefoon was bizar vervelend. Het nam een koptelefoon.
0: Maar Kabel, je meet dat Kabel boete miljoen van 1,2 miljoen. Biljoen, hè. Biljoen, niet miljoen. Biljoen miljoen. Te klaar, doen. Bedrijf van bankers.
1: Ik daai me, doen. Chichalider.
0: Dan hamlok suruk kar jij kuch.
1: Pita.
0: Pita.
1: Meta ke baat, pita aiga.
0: Pita aiga, ja. Nou ja, goed, ze zijn in zwaar verkeer. Kun je ze bedoelen, Jana? Zwaar verkeer.
1: Zwaar weer verkeer.
0: Hoe de zwaar verkeer? Zwaar weer met bouwsap is het, hè? Dus ja, nou ja, goed. Dat was dan over Mata. Ik had niet...
1: Dikkie orkontje, hè, Bolto?
0: Ik had niet in Amsterdam, hè. Ook een kooi na Janneke, ook een naam kootje, als je naam kootje. Ook een naam, Rakje zei voorlopig Lucky, maar hoe heb ik een keer Lucky belaagd, maar ook een kooi naar Janneke. Keer hij hem, ja. Bovendien ze als betaalde.
1: Is toch wel wat, hè? Is toch wat, hè?
0: Ja, al 3 jaar, hè? Al 10
1: berichten. Of hij wil het niet weten, Lloyd.
0: Ja.
1: Hoe namang je betaalde, kon je zeggen, hoe keer hij gaat precies.
0: Ha.
1: Hij wil niet terug, hè? Na die periode.
0: Ja.
1: Gitzwarte periode in zijn leven.
0: Ja.
1: Of hij weet het werkelijk niet, ja. Wat dan hij.
0: Ja.
1: Ik denk, op die glazen bollen, Lloyd.
0: Glazen bollen, op eigen, want glazen bollen kon je de kleren.
1: Ha, maar China wali na moira. Dus ab ego Russisch wali bestel kan liggen.
0: Ha, Russisch.
1: Rusland wali.
0: Toen ik glazen ballon met de kontje dekhega.
1: Ik glazen ballon wat chamkega, toch? Dus je kunt het, ja, in Rusland kijken.
0: Maar ook ego naam der hier glazen ballon, toch? ook een naam raam, maar ik weet het niet. Maar goed, dus er glazen bol alleen uit Rusland en iemand toen kon je dik hebben.
1: Russische waarzegster om een heiga ego.
0: Ha.
1: Or ubatai hem lukken, ik kan je zeggen heiga.
0: Ha.
1: Ja toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Mooi. Je glazen bol waar jij dan wat aanbidt.
0: Oh, benijlingen, dus het is onderweg. Oké.
1: Het is onderweg.
0: Het is onderweg.
1: De ham nieuws taakje lag, nieuws met coach Heiga Lloyd.
0: Nou ja, eigenlijk niet zoveel nieuws. België worstelt met natuurbrand, blusvliegtuigen kunnen niet opstijgen. Ham de Nika gekeerd naar Oezopke problemen, Heiga. Maar hopelijk, paniet en niet ziada, Heiga, te barabisara.
1: Ik jaap ego artikel, Heiga Lloyd. Maar ik ga toch Heiga komende tijd.
0: Ja.
1: Ik vind dit wel alarmerend. Ik heb een nieuw bericht. Ja. Chinese elektrische auto's zijn enorm populair.
0: Ha.
1: Maar reparatie, groot probleem.
0: Ik heb ze.
1: De wagens zijn bij kleine schade soms al totaal los.
0: Arre?
1: Ik kon dat maar zeggen.
0: Ik lukt toch een bolletje doen? Kan ik...
1: Nep.
0: Nep.
1: Maar Rusland neem ik best elke lief. Op je glazen bol om Rusland kijken, gelukkig.
0: Maar die Chinezen zijn wel een... ster is op die benamen met bizar benamen. Mooi te krijgen, maar dan... Als je toedia hebt, dan heb je echt een groot probleem, hè?
1: Nee, zo is het, zo is het. Trouwens. Heb jij trouwens een... Hoe noem je dat? Een blaassteen ooit gehad?
0: Een blaassteen? Ja. Ik dan met bijla. Toch, blaassteen.
1: Niersteen.
0: Blaassteen.
1: Maar is dat hetzelfde? Is dat hetzelfde, een blaassteen of een niersteen?
0: Ja, nou ja, blaassteen, maar ze toen die kregen. Dus ja, niersteen. Maar ze praten over niersteen dan, hè?
1: Ik heb één keer gehad. Je Sri Lanka mee, hè?
0: Ha.
1: 3,5 kilo blaassteen, Nikari, zei je?
0: Nou, eens kijken.
1: Ik had het gezegd. Dik, nou ja, per liek geleden,
0: hè? Je trek haat haka.
1: 3,1 kilo, ja.
0: Ja, maar dan...
1: De verlamde patiënt werd vorige maand in het ziekenhuis opgenomen na een beroerte.
0: Ja.
1: Tijdens de behandeling ontdekte artsen dat hij blaastenen had. Hoe vind je die?
0: 10 kilo, 3 kilo.
1: 3,1 kilo.
0: Ja, maar dat doet marge. Het na bojhalen ke toe chalie.
1: Ab toen man je opereert, kan het dat chal je in Sri Lanka, daar hebben ze topartsen.
0: Nee, maar als je nierstenen hebt, is behoorlijk pijnlijk, hoor. Behoorlijk pijnlijk.
1: Maar 3,1 kilo, kontje. Ik wil baksteen bitter lille is daar.
0: Hamne de zijt verkeerde cheese, kater hij doen cheese, nierstenen ontstaan, hoe heel ik ook. Maar ja, ik vind het wel wonderbaarlijk. 3,1 kilo... niersteen of blaassteen dan, hè, is best wel groot.
1: Sona, ja, dat loopt dat mooi dan.
0: Pik wel met een sona groeien, maar bizar, hè?
1: Mooi dat.
0: Maar goed, bizar, ja. Nou ja, oké.
1: Okay. Trouwens, daarover hebben we het ook al een keer gehad, over een diamant.
0: Ja.
1: Toen zei het dan, neppe diamant of echte diamant.
0: Trouwens, Rafi bolle... Rafi bolle, mannen, niks van aantrekken. Jullie zijn top, geweldig programma. En Arnold legt alleen heel duidelijk... Arnold legt heel duidelijk uit. Ik denk, veel oudere mensen hebben baat bij. Alles heel duidelijk. Hè?
1: Maar dat ook... Je hebt hem niet gekregen op bloem stuk part hadden, ja? Je hebt hem niet direct op bloem part hadden.
0: Ja,
1: wij houden van mensen die van ons houden.
0: Goedemiddag aan de Lloyd. Ik lach ook met jullie mee. Jullie zijn heel gezellig en grappig, hoor. Waar ik ook ben of werk, gewoon doorgaan. Groetjes Ria uit Amsterdam. En natuurlijk ook een fijne uitzending van Malita. Maar ja.
1: Dankjewel. Wij houden van mensen die van ons houden, Lloyd.
0: Maar
1: dan moet je wel van ons houden.
0: Ja, natuurlijk. Wij houden van die mensen. Mensen houden van ons.
1: John en mij hamlok en lobbyker heen. Ja.
0: Jena lobby kere.
1: Wij houden ook niet van jou.
0: Nee, maar Jena lobby kere, hobby zoenega.
1: Is ook goed.
0: Is ook goed.
1: Ja, joh. Kan je zeggen, Suna, maar we moeten wel stoppen nu, Lloyd, want ik moet verder. Over vijf minuten moet ik in een meeting bij je.
0: Arre?
1: Dus haal die batiale, John, toch een batiale.
0: Maar waarom de kila kabelen in Nederland worden fors te weinig kinderen geboren? Ka hoi, ga. Ka hem ook lukken naar mijn lekker. Zo van Hamar voorbeeld van volk krijgen.
1: Juist daarom willen ze niet hebben. Lloyd?
0: Juist
1: daarom willen ze geen kinderen meer hebben.
0: Ze
1: willen geen luid worden.
0: Maar zo na pijnlijk academie, dan kan je lukken met een auto. Oké, ze hadden niks te doen. Ze hadden niks anders te doen, natuurlijk.
1: Dat is niet waar. Dat is niet waar, Lloyd. Je bent echt negatief.
0: Hoezo
1: hadden ze niks te doen?
0: Ze hadden geen Facebook. Ze hadden geen feestjes.
1: Jij bedoelt dat ze konkonis waren. Dat bedoel jij.
0: Ook dat. Maar kusina karikritte, dhaan lagao, dhaan kebaat, wagera. Kusina broeien.
1: Dit is echt suggestief, hoor. Dit is echt...
0: Boerhaboer, Johan, kijk, koetje naar haar kerkje.
1: Nee. Je disqualificeert ze, Lloyd. Nee, is niet waar.
0: Maar kun je me vertellen waarom ze vroeger zoveel kinderen hadden?
1: Laat het openlijk zeggen. Pahile...
0: Heel leuk is om een aantrap.
1: Pahile voor behoedsmiddelen naar haar.
0: Oké, ohoetje waar, ja. Dat is ook waar.
1: Dat was de reden, Lloyd.
0: Maar toch een televisie, naar het radio, naar het... Je hebt elkaar alleen. Wat doe je dan?
1: Toen zat je aanschelke Edemien minder actief,
0: maar? Nou ja, ze zijn wel actief, maar ook na actief toen naar hij gaat.
1: Jawel.
0: Oh, nou ja. Daarom doen ze een planeet zeilen.
1: Ik heb er bij hem ook wat jij kooi mooi zei, Lloyd.
0: Pahileke
1: Edemien, aanschelke Edemien met verschil naar hij gaat.
0: Weet je dat zeker?
1: Enige wat veranderd is in John voorbehoedsmiddelen, hij gaat. Pahile naar haar, of is hij hij gaat. Dat is enig verschil bij je.
0: Ik vind het
1: maak
0: toch,
1: je geen illusies.
0: Ik vind het toch wel bewonderenswaardig. Ik kon ook gezien met Pandra, Bies, Lurken, Hotra.
1: Maar mensen begonnen op hun 16e, 15e al met kinderen krijgen bij
0: je. Ja, ik heb het met die vrouwen te doen, hoor. Maar om dit naar Boerjoen heen, op een hele keer Bies, Lurken heen, toch, daar heb ik wel mee te doen, hoor.
1: Toen kan meemaken, Lloyd.
0: Nee, maar dit...
1: Op welke planeet kom jij?
0: Nee. Kon nog gezegd met Abis lurken of Pandra lurken, hoor. Echt waar.
1: Ego mij. Ik heb meegemaakt meestal maximaal 13, 14.
0: Nee. Of het jada. Ja, dan...
1: Ego moeder.
0: Toen ze haar me baatte, ze haar kent me tot dusere kamerata. Maar boeit ik het me dusere kamerata.
1: Hé, dus toen beweer kreeg...
0: Ego Maaiveld onderzoek.
1: Gemiddeld van een keer 20 lurken raak.
0: Maaiveld onderzoeker, dat ik kitna lurken raak kon ik.
1: Maaike over hem, wat jij hebt, kunnen geen Maaiveld onderzoek doen, Lloyd.
0: Ego Maaiveld onderzoeker, op Poetski klopte dat er soms gezinnen waren van met 20 kinderen. Hè?
1: Ik ken ze niet, hoor, met één moeder. Ik weet wel dat je doe Ego Maai soms ik gezet met.
0: Ik Maai.
1: Bieslurken?
0: Ja. Of meer dan 15 kinderen, kan ook. Echt waar. Hallo? Ja. De klutto is helemaal geschrokken van...
1: Het gaat
0: van...
1: ook niet helemaal lekker, hoor, Lloyd.
0: Nee, oké. Okay. Maar toen draaien ik had toen ook al een kusje naar bloot gereden.
1: Nee, Lloyd.
0: Ja.
1: Dus helemaal lekker naar het probleem, wat ik al hier.
0: Ja, dus dan is het probleem met mij, zeg je.
1: We hebben twee problemen, denk ik. Dus we moeten alles even gaan resetten hier.
0: Ja.
1: We moeten alles goed op orde brengen en dan zijn we weer mooi actief.
0: Ha, tikken. Dat zijn we mooi actief. Ja, nou ja, goed.
1: Ik ga het anders niet redden.
0: Ja.
1: Toe even afronden, die alsjeblieft. Toe betaal je even ooie vastpas, 1 meter, brassafes, bla bla bla. Doe je roodje ouro, ga je klaar.
0: Ja, nou ja,
1: dan
0: eigenlijk is het
1: beurt doen.
0: Eigenlijk is het nog 3 dagen te gaan, dus vanaf nu nog 2,5 dag, zeg maar. Dus 3 dagen toch te gaan, 20. Hé, donderdag toch? Ja, donderdag, dan is het zover.
1: Donderdag, Lloyd, maar ik ga je groeten. Doei.
0: Ja, doei.
1: Bye.
0: Check voor alle informatie op brazzafest.nl. Oemer, waar ik wil zijn, is er ook op Brazzafest. Dus Torpas, Ooievaars, Pas, Hega, Den Haag, Kebazindo. Dan krijg je 50% korting aan de kassa. Dus kassa, Kepas, tja. En gezin Barke zaten hier, auto lurken, 1 meter is ja daarna. Die kunnen dan gratis naar binnen. In nam zo zijn. voor alle informatie check onze website brazzafest.nl. Ja, de kaap is een heer. Ujana's Coffee Chai Middagshow.

उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2. Habituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan. Tujal dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Brazafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center. Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazafest.nl. Alleen via de officiële festival website brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrae. Be there. Feel the vibe. En ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Millingapse. Brazafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1 sold out. Uitverkocht. Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2. Habituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan. Tujal dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Moendesanskar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt vakantiegangers en de logistieke en handelssector voor de Japanse kever. Deze week werd een dood insect afkomstig uit een transport vanuit Italië gevonden. Het wordt omschreven als zeer schadelijk voor de plantensector en de natuur. De NVWA roept iedereen op alert te zijn op meeliftende exemplaren van dit insect. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Bij Russische aanvallen op Pechenik

0: Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, I'm Katrina Kiff.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
3: Hi, I'm Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Main Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
7: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
8: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: Brazzaville, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. To Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzaville.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzaville.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkarsak. Orham. Aap Se Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
3: Yes, hello. 24/7.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
3: Yes, yes, party people.
2: Yes, yes, yes, party people. Get ready. Brazzafest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop. Entertainment, culture, food, music, dance and shop. 10,000 party people. 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustanse event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zozo mee. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brazzafest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Wagenzijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajaram met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Sigdal met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardine en Vinay Kalpu. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Angela presents The Greatest Voices of Bollywood. Rag and Rhythm Kazaat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kazaat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. Schoonmakers op Schiphol staken morgenmiddag tegen de nieuwe CAO. Ongeveer 350 werknemers doen mee aan de staking. Vooral de verlaging van het ziektegeld is een probleem. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte niet langer hun volledige loon. De staking heeft naar verwachting geen gevolgen voor reizigers. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ojala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ojala Radio, aur Ojala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ojala Radio. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center meer. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, toejaan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, abituk toegaritseke heen. Nog 3 dagen te gaan, toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Door DJ A Vermaes op Ojala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ojala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ojala Radio. E-mail info@ojala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ojala Radio.

0: are. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een groot ongeluk veroorzaakt veel vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen is maar één rijstrook open. En dat veroorzaakt meer dan een uur vertraging. Het verkeer richting Den Bosch kan via Gorkum over de A27 en de A15. Naar verwachting gaat de wegafsluiting nog duren tot 3:30 vanmiddag. De A27 richting Gorkum, daar beland je in de file tussen Houten en knooppunt Everdingen. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De A50, Os richting Arnhem, daar is de rechte rijstrook dicht tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. Het komt door gaten in de weg en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
8: Ujala Radio.
9: Ye Ujala Radio hai. Ab aapke liye ye song.

You are. Ujala Radio Headlines. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. Schoonmakers op Schiphol staken morgenmiddag tegen de nieuwe CAO. De Iraanse parlementsvoorzitter stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen, waaronder het beëindigen van de zeeblokkade. En Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Energia Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2. Abituk toe Garitseke heen. Nog 3 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super Early Bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Natjeto. Hatunatje toch? Yes, yes. Brazafest mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazafest. Indoor Summer Edition GI Events.

0: Partynakker, Draai-Draai-Nakker. Super early bird tickets vanaf straks 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een brassa. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitsekehe. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Safe BV. Al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV. South American Food Express BV. In Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूड योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
2: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are, you are, you are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Robert van Lang, algemeen directeur van het Drents Museum in Assen, is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. Tegelijkertijd loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur dat eind oktober afgerond wordt. Van Lang werkte eerder bij het Rijksmuseum, waar hij een verbetertraject volgde na klachten over grensoverschrijdend gedrag. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot €1,2 biljoen. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube-kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center Meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out, uitverkocht, Tujan Hetog. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn wat ongelukken gebeurd die veel vertraging veroorzaken, zoals op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Kootwijk. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Voorthuizen is de vertraging 20 minuten. Verder sta je een uur in de file op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen, ook door een ongeluk. Daar is maar één rijstrook open. En op de A50 Os-Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoord is de vertraging ook ruim 10 minuten door slecht wegdek. De rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes. Itna Dheerhinga, Jessica Kieren Kedar en Mies Ansch.

Zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus. Rani Datai is ook aanwezig op Brasa. Aye, oude keer de performance of Rani Datai op Brasa Fest.

0: En natuurlijk hebben wij ook op Brazzafest Anoopa van Diamonds 2000. Our Anoopa, ik heb aans mee. Zera Suni, je nog maar. Peesje, ja, nog op Brazzafest is Anoopa ook aanwezig. Toen beheer je toch?
1: Our Sunuvalo, Brazzafest per Rega Oemer en Scott met Oemer waar ik zijn. Juliana en Regilio. Koop je tickets, je super early bird tickets via brazzafest.nl.

En natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Nataraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center.

Razafes, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura Parivar ke saath aaiye aur manoranjan praap kiye voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond, gezellig feesten met de hele familie. Arbi Sujal Umrao ke saath met Surya.

En natuurlijk op Brazzaville Express gezet daar hè. Mokka Singh, die mag natuurlijk niet ontbreken. Mokka Singh, kwaas me zoenie. En jij bent er toch ook bij? 29 en 30 augustus, Gia Event Center mee met Mukesh.

Sunwallo, Sunwallo, Deer Mudker. Wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazavest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abhaar in programma. Wai Shucks, die is het kanaal heen. Nizam Wagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

Torenkaarten en Kilometer. Koop je kaarten via brazafest.nl. En natuurlijk hebben wij op Brazafest 29-30 augustus Ladies Sanjana.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag. Mee zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en show. 10.000. De Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Full Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazafest. Tokaal Kevriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Our ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter. Want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter. Gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mieter Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squash met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Makinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een

kaarttickets via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. 4 juli bestaat 40 jaar. Niet

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat,

27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, hennaavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder

Ujala, Larahe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ghaniwale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Een gevangene is gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Everdingen. Het busje van de dienst justitiële inrichtingen botste rond 11:45 met meerdere auto's. De gevangene is aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Drie rijstroken richting Den Bosch waren afgesloten. Er ontstond ruim een uur vertraging. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van drie andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot €1,2 biljoen. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Helene de Geest van de AWB. Het begint wat drukker te worden op de weg. Voornamelijk door ongelukken en pechgevallen staan er al wat lange files. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Daar is de vertraging 1 uur. Als een ongeluk gebeurt, er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot een kwartier vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. Verder staat er een vrachtwagen met pech op de A10, op de A10 West om precies te zijn, bij Amsterdam Slotervaart. De rechte rijstrook is dicht, vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging 10 minuten. En op de A27 Almere-Gorkum bij Hagestein ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए

0: उजाला रेडियो
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

या बेमिसाल गीत खूबसूरत गाना मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे। ja, dat blijft toch wel een tijdloze melodie en het originele kennen we uit de film Mun. Ja, waar elke noot voelt als een fluistering van het hart. Ja, een prachtig mooie Ghana. Een lied dat vraagt, waarom verlangt mijn ziel naar jou? Zonder reden, zonder uitleg, alleen maar omdat het zo is. Ja, Kaboli, Kabatai. Soms begrijpt het hart wat het hoofd nooit zal kunnen uitleggen, toch? Ja, prachtig mooi gezongen. Geweldig mooi, de prachtige mooie stem van Sagar Kohabir. Samen met Satvika on the vocals en is van de formatie Skills. Ja, goeiedag Nederland, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. En ook goeiedag, goeie avond of goeiemorgen, waar je ook ter wereld bent. Ja, Ujala Radio is natuurlijk wereldwijd online, maar in Nederland via DAB Plus te ontvangen. Dus ja, je kunt ons overal mee naartoe nemen, je kunt ons overal beluisteren. Wat je ook aan het doen bent, ik hoop dat de koffie lekker klaar staat. De zon die denkt erover na en jij bent precies waar jij moet zijn. Doet jij nee toch, weer of geen weer. Hier moet je zijn bij Ujala Radio. Ja, ik zie ik mooi Ghana, goed zo het Ghana, heerlijke Ghana. Ghana die automatisch zorgt voor een flinke dosis. Voor een flinke dosis energie en een mooie glimlach op jouw gezicht.

Ja, na chahiye kuch tumse zyada tumse kam nahi. Prachtig mooi, de stem van Arijit Singh. Je komt uit de film Love Ajkal uit het jaar 2019. Ja, mooi Ghana. Dat fluister dat we soms niet durven te zeggen. Misschien was jij het. Misschien had het iets moois kunnen worden. Ja, misschien leeft de liefde nog ergens tussen de regels. Ja, zo zie je maar. Niet elke liefde heeft een einde. Sommige verhalen die zijn gewoon oneindig en die blijven gewoon lekker doorzweven. Ja, prachtig mooi. De stem van Arijit Singh mag geen enkele dag ontbreken hier bij Ojana Radio. Elke dag hoor je wel één van die mooie nummers van Arijit Singh. En deze was dus uit de film Love Ajkal. Ja, op de playlist heb ik hier verder Jubin Nautiyal. Ja, het is Jubin Nautiyal uit het jaar 2025 en komt uit de Royals.

Ja, ook weer een heerlijke Ghana. Ghana kan namen in Ecstasy. De stem van Jobin Notial. Ja, een Ghana dat niet zomaar een Ghana is. Het is een beleving. Ja, met die zwoele stem van Jobin Notial en die heerlijke dromige vibe. Ja, dat brengt jou precies daar waar hij jou hebben wilt. In die intense roes. Waar je hartslag en verlangen heerlijk samenvallen. Ja, Ujala Radio Hesse Noir Omeo Amit Jairam. En waar je ook bent vandaag, wat je ook aan het doen bent. Ik zou zeggen, neem een heerlijke diepe adem. Zet een glimlach op je gezicht. En je weet, dit is jouw dag samen met Ujala.

Ja, Dilkoetje hoor niet mangeda. Een sprankelende samenwerking. Met de stem van Tulsi Kumar en rapper Ika. Ja, en Tulsi Kumar, ja, dat is de dochter van de legendarische Gulshan Kumar. Hij is de oprichter van T-Series, die kennen we natuurlijk allemaal wel. En ja, zij is vooral bekend om haar romantische playback songs in Bollywood films. En met deze gana, Dil Kuchh Hore Ni Mangda. Ja, daarmee maakt ze een sterke stap richting de dancepop. Ja, waarbij ze zich helemaal muzikaal vernieuwt. Ja, prachtige, mooie, sprankelende samenwerking van Tulsi Kumar samen met rapper Ika. Ja, de heerlijkste hits en de beste gana. Je hoort het hier vandaag bij Ujala Radio. Ik zou zeggen, blijf positief vandaag. Blijf jezelf. En laat de wereld vervolgens zien wat je waard bent. Ja, namens mij wens ik jou een stralende dag vandaag. Vol liefde, vol energie en een flinke dosis good vibes. Ja, en die good vibes haal je natuurlijk hier bij Ujala Radio. Dunya Kamishur, Hindustani Hit Radio. Arwobhi Amit Jairam Kesat.

Hip hop, a giant, jitter, pop, a giant, jitter.

grens tussen, ja, wat moet ik zeggen, tussen intrige en intensiteit. Ja, het past perfect bij het verhaal achter The Glitter. Ja, kwam dus uit de film Kutput Lee. En je hoorde de stem van Zoekwinder Singh samen met Dr. Zeus. Ja, luister vooral verder, want hier op Ujala Radio blijft de soundtrack aansluiten bij jouw beleving. Bij jouw beleving van vandaag. In ieder geval, als je luistert, dan kan je dag in ieder geval niet meer stuk.

या रब्बा मुझे बचाए, ja, uit de spannende thriller Kathpathy. En deze Ghana is toch wel een Ghana dat je trekjes van Bollywood glamour toont, maar ja, toch stiekem ook een beetje hint naar de duistere ondertoon van deze film, met onder andere Akshay Kumar in de hoofdrol. Ja, en Ghana, een nummer dat danst op de

या तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, या सोम्स कुन यू थाउजेंड बिल्डें मेकें मार गीन एंकले फंगत दैट व्हाट इट हार्ट डैंटवेकलिक फूल्ट. Ja, een lied over verlangen, over het proberen vast te leggen wat eigenlijk ongrijpbaar is. Namelijk de liefde, de herinnering en de afwezige aanwezigheid. Ja, een heerlijke Ghana, prachtig mooi gecoverd door Rajesh Sunandan. Ja, een mooi nummer was dat, een lied dat niet schreeuwt, maar prachtig. Zachtjes fluistert met de stem van Rajesh. En ja, juist daardoor komt het zo diep binnen. Ja, hier op Ujala Radio brengen we je muziek die je niet alleen hoort,

Ja, Gunnar Kanaan heeft Pray. Ja, het is niet zomaar een hip-hop nummer. Het is een track waar beats en woorden samenkomen in een rauwe, eerlijke boodschap. Ja, en is gezongen door Ika, door King en door Hayten. Ja, ze nemen je mee door hun strijd, hun groei en hun geloof. Ja, vandaar Gunnar Kanaan heeft Pray. Ja, soms bid je niet om dingen te krijgen, maar bid je om sterk te blijven terwijl je wacht. Want ja, geduldig zijn wordt altijd beloond, toch? Ja, dat was dus Pre van Ika, King en Hayten hier op Ujala Radio. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van deze prachtige, mooie dag.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Het OM in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling. Hij werd aangereden tijdens de Ronde van Portugal door een auto die niet bij de karavaan hoorde. Een gevangene is gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Everdingen. Havenarbeiders van meerdere Duitse havens zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. En in Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk alweer op de weg. 330 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch kom je eerst in de file tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Daar een kwartier vertraging. Verderop tussen Culemborg en Waardenburg ook alweer een kwartier extra reistijd. In Noord-Holland staat file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Er zijn er twee rijstroken dicht. De A27 is druk van Utrecht naar Gorkum tussen De Bilt en Hagestein. 20 minuten vertraging. En op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort een kwartier vertraging door slecht wegdek. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt op. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, Brazzafest. Get ready to Tayar Hoja. To Tayar Hoja. Tujan het toch. The hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. In the summer edition GI Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 clear. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there. Feel the vibe. En ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonam Sonodigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. Politie en Openbaar Ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit naar aanleiding van het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij een man en een vrouw uit Os omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde tijdens protesten van boeren die met trekkers over de snelweg reden. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Het weer bewolkt met enkele opklaringen en meest droog. Vannacht gaat het weer regenen en staat er een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen verandert er niet veel, ook dan bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतु में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
2: तुझे लगे ना नजरिया
0: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl en Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk alweer op de weg. 330 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch kom je eerst in de file tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Daar een kwartier vertraging. Verderop tussen Culemborg en Waardenburg ook alweer een kwartier extra reistijd. In Noord-Holland staat file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Er zijn er twee rijstroken dicht. De A27 is druk van Utrecht naar Gorkum tussen De Bilt en Hagestein. 20 minuten vertraging. En op de A50 Os Arnhem bij knooppunt Grijsoord een kwartier vertraging door slecht wegdek. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are. Omdat jij bijzonder bent.
3: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

0: जल्दी जल्दी अपन टिकट खरीद ले फॉर ब्रासा फेस्ट, वांट है सर उमर वागू जैन ब्रासा फेस्ट पर NGI इवेंट सेंटर. Het wordt een geweldig evenement, Jabberjust evenement door Katien. उजाला रेडियो के जरिए हम यहां से बुला रहे हैं हेडलाइंस. आज का समाचार आप सुनिए उजाला रेडियो के जरिए. और हेडलाइंस जो हम आपको सुनाने वाले हैं या दान मुझे वाला बेजी म्यूजिक है बैठने तो लगे. Headlines van 18 augustus. Aaj Mangerwaar Klee. Het kabinet komt vandaag bijeen in het Katshuis. Na het zomerreces, vakantie Donhoye, begint de politieke voorbereiding op de begroting en Prinsjesdag. Ja, Prinsjesdag. Voor het minderheidskabinet wordt het vinden van steun in de Tweede Kamer een belangrijke uitdaging. Eindelijk regen na maanden van droogte, maar het watertekort is nog lang niet opgelost. Heb je heel paar niet nodig, hè? De bodem en het grondwater hebben veel meer neerslag nodig om te herstellen. Brabantse waterschap doet aangifte naar bedreiging van medewerkers. Controleurs die toezien op de droogteregels zijn bedreigd. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt wat er is gebeurd heel heftig en zegt dat het een grens is overschreden. Ja. En ze hebben tegenwoordig een korte londa. De Amsterdamse politie heeft veel reacties gekregen in het onderzoek naar de identiteit van een onbekende persoon. De tips wordt nu onderzocht. 140 tips voor identiteit van Lucky. Handen niet keer. Zware aanvallen over en weer tussen Oekraïne en Rusland. Wereldnieuws. Vandaag loopt het 60 dagen durende staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran officieel af. Een nieuwe poging voor een Gaza-akkoord levert geen doorbraak op. De spanningen in het Midden-Oosten raken vandaag de financiële markten. Ja, we merken het. Toen beleg ik het hoor, dan zie je ook dat de koersen behoorlijk zijn gedaald vandaag. Dus vanmiddag, als de Amerikaanse beurzen opengaan, de Orpaisala's hier. Goedemiddag allemaal, welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Het is dinsdag 18 augustus en ook vandaag praten we erbij tijdens de lunch. Lunch kisamehega, dus pak je koffie en chai erbij, rustig erbij. In Nederland begint het kabinet na het zomerreces aan een belangrijk politiek najaar. We kijken naar de droogte, want ja, er valt al eindelijk regen. En naar bedreigingen van medewerkers die juist toezien op de droogteregels. Al internationaal was het een onrustige nacht. Rusland en Oekraïne voeren zware aanvallen over en weer uit. En vandaag verstrijkt een belangrijke deadline in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. Meneer Trump, hi Trump, kakerega, kanakerega, konjibolega, konjinabolega. Nou ja, pak je koffie of chai of schenk je chai, tanda chai, garmi chai. Mijn hoe Lloyd Mahabir en dit is Ujala's Midday Coffee and Chai Show. Aapkebaanste Anand, goedemiddag. Hallo Anand.
1: Yes,
0: je bent er. Amstutila, ik heb een microfoon aan de kamaka. Ik koop telefoon aan de kamaka. Ik doe naar de kamaka.
1: Ik was nog niet zo ver, toch? Ik ben toen bij het theater. Ik niet luisteren. Kon je Mahajan bolega.
0: Mahajan kon je bolega. Mahajan kan bij het theater. Toen Dhyan ze zoen het regen.
1: Dhyan Purwak
0: ze zoen het regen. Het kabinet krijgt het wel moeilijk. Wat heeft de koning straks te vertellen op Prinsjesdag?
1: Ja, maar dit hebben wij toch al verteld aan het begin, Lloyd. Dan moet je naar koffie en chai luisteren. Toen mag het chalak met een C.
0: Ha.
1: Kan dat?
0: Ja, chalak met een C. Ja, chalak met een C kan. Ja.
1: Kan wel, hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou ja, als je chalak met een C wil worden, dan moet je wel, hè? Koffie en chai luisteren. We gaan niet herhalen. We hebben genoeg
0: mee.
1: Onderwerpen. Hamlok, ja. En dan hoeven we steeds herhalen te krijgen. Maar toen betaalde de glazen bollen waar ik mee kon jullie kan laten.
0: Oktober mee. Maar, we gaan oktober mee toe het kabinet. En dan gaan we weer naar de... We gaan weer stemmen. We moeten weer stemmen. Ja.
1: Toen taart ik hier pari.
0: Hier pari. Door. Klaar. Door. Je hebt een jontje kerker. Kertje kan hij. Dus ja.
1: Ja. Zo, nou, hij is één keer in zijn leven... Heeft hij het hoogste ambt bekleed van een land?
0: Ja.
1: Dat is toch wel wat? Toen kan Lloyd uit zijn chitje.
0: Nare, hij me hoog had, ik kan niet bestaan.
1: तुम्हारे मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहते थे
0: बड़ा
1: जनता के सेवा करते थे
0: बहुत जन के जनता की हम सेवा करते हैं बहुत eerlijk आदमी बाटी तो dus ja ik zou ik zorg dat iedereen het allemaal goed heeft in Nederland
1: of dus het probleem is Lloyd deal jij acha rekenen en heel veel mensen gaan met mooie intenties en goede intenties hè, het politieke vak in.
0: Ja.
1: Soms ook bij de politie, soms ook een andere mooie beroepen. Maar gaandeweg hè, raak je steeds somberder. Dan kom je steeds in de problemen. Omdat het gemeen is.
0: Hmm.
1: Het is unfair soms waarmee je te maken hebt.
0: Ja.
1: Dus dan verander je als mens.
0: Ja.
1: Terwijl Surume, als je begint, heb je wel hele mooie, zuivere intenties.
0: Ha.
1: Dus hoe je wat hoe gaat,
0: Jivan Mehdi. Kijk, zit hier dat mijn bedel jij gaat? Waarom worden ze somberder of niet eerlijk? Of doen ze allemaal rare dingen? Kooi,
1: Hanna Bolop Kodonam. Jijse kooi, kooi, ego relatie suru karega. Suru me sab mooi dekhaega, Lloyd. Als je begint aan een relatie. Goedemiddag trouwens.
0: Ja, goedemiddag.
1: Meneer Mahabir.
0: Goedemiddag, ja.
1: Dus suru me ego relatie, ja suru weega. Dan is alles perfect, toch?
0: Ah, nou wat jaru mooi is bezem keren, sab si gharwa sa
1: bara mooi lage, bara mooi lage, ja Lloyd, bara mooi lage. John khabreker rahe bhi ekwa ke, je wil het niet zien.
0: Nee, toch? Toen negeer ik je. Al die red flags zie je niet. Hè?
1: Alles negeer. Je leeft op een roze wolk.
0: Ha.
1: Je hebt een roze bril op.
0: Ha. Roze bril? Wat?
1: Roze wolk. je leeft op een roze wolk. Echt waar. Letterlijk en figuurlijk.
0: Ja.
1: Alles ziet er mooi roze uit.
0: Zelfs iets moeilijk, hè, toch?
1: Het ook een roze mooi lage, hem en acha, maar goed, alles ziet er mooi roze uit.
0: Ja. Yeah.
1: Nee, dus, maar uit de suru met haar relatie mee zeg je.
0: Ja, uit de hega.
1: En gaandeweg leer je, je leert elkaar beter kennen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment heb je zo'n hekel aan elkaar, ja, dat je uit elkaar gaat weer.
0: Hmm.
1: Ja, toch?
0: Ja, nee, hij is net
1: je jouw. Hamka boli.
0: Nee.
1: Toe wat ervaren zo'n schilderij. Toké.
0: Maar Chijua is nehega. Chijua is nehega. Chauna is nehega. Het is ook zo. Een relatie is hard werken, jongens. Dus Sunwalo, in een relatie moet je toch wel hard.
1: Is afzien, hè?
0: Is ook hard werken. Dus je moet beide partijen moeten hard werken. Is goed onderhouden, hè? De toena onderhoud kun je. Ik ook garik is toena onderhouden. हाँ करे तो गड़िया भी तू ना चली मुझ से तो
1: तू जाने अंदर हाँ करे ना तू जानेगा
0: महाजन
1: ज्ञान के बाद सुन ले मोहब्बत प्यार मोहब्बत के बारे में तुके माख बतियाई
0: या सुन ले गनवा हम शुरू कर लिए थी कि गुजरा हुआ जमाना बचपन का है ना चाहे भूले के है
1: गुजरा हुआ जमाना
0: या
1: फिर नहीं आता ओ गनवा तो
0: ओ गनवा उससे पहले एक और गाना रहा फन माइक मुकेश
1: बचपन की मोहब्बत हो
0: ना मत दाफोर हाथ का नंबर फन मुकेश गुजरा हुआ जमाना बचपन हमने तो गनवा सुन ले कि ना सुन ले किसा तू आधा कहां से सुन ली हुई है बैठ नो
1: Je bent weggevallen.
0: Ja, ham bolito koptelefoon toe. Ik ben niet jaloers op je koptelefoon, maar je moet die koptelefoon van je wegdoen.
1: Wat is hota he, Jo?
0: Ja, ja.
1: Oké, we zijn er weer, hè?
0: Ja, we zijn er weer. Ham dan niet
1: kink in de kabel, letterlijk. Kabi ho jayega, ja. Je kunt ook een knoop in je buik hebben, hè, trouwens.
0: Een knoop in je buik?
1: Tu janega. Als je in je darmen of zo, hè, een knoopje hebt.
0: Ja.
1: Arre, letterlijk na jaren ooit.
0: Absoluut.
1: Mijn gado, meneer Mahabir.
0: Hij zocht je een knoop in je buik. Kijk, hoe is het?
1: Tja, we slaan. Want je kunt ook vlinders in je buik hebben.
0: Ja, vlinders. Oké, dat heb ik wel.
1: Kun je ook hebben, hè?
0: Ja.
1: Hoe weet je, Chijuan?
0: Ha. Kap hè?
1: Ja.
0: Kijk, je moet toch, Arnold, je moet er wat even van doen hoor. En af en toe val je weg. Ben je
1: nee,
0: nog?
1: Dat ben ik niet hoor, Lloyd.
0: Ben jij dat niet?
1: हम नहीं तो क्या करेगा वहां पे तूर तार के तो
0: रखेगा। देख ये गनवा हम चला रही, ये गनवा तू सुन, एवं सुन।

0: ben vorig leven.
1: Mooie tekst, mooie tekst.
0: Dat hij het verstopt. Ja, nee, echt waar. Die man is serieus.
1: Ja.
0: Maar ik doe dat meer wie serieus, hè? In Letland zei hij bij je ja. Ik had maar zat ik.
1: Letland of België? Ik heb het net door.
0: De Njab herkent me aan wat het ooit zei. Toen hamulong een challenge.
1: Hamulong liekel jij koos bericht.
0: Wij geloven in reïncarnatie, dus wij kunnen het wel staven hoor.
1: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Aja Hamarra has haar gezien wel ooit.
1: Maar ik ken het niet. Hollandse, België, Pahans Gela.
0: Maar ik Adam Njabolega. Ik doe dat niet dus. U bole zo'n Hamar Aja. U bole hamme hardam bolis raha. Aur hamme bhi mail kar is raha ki bahut bahut dhani aadmi ba bahut dhani aadmi ba
1: 60 jaar geleden was er geen mail verkeer hè
0: dekhiye na wat die man schrijft ki hamme mail bhi kar is ba bole itna dhani hum baati baki hum ekdam deep bawar kar li baati niche bawar kar li baati belgium mein और एक मुर के नीचे हम रख ली बातें
1: लेटलैंड
0: ये दमिया बोले ओकर आजा बोले ओके बोली से चीज जवाब दस बोले हमार आजा के रहा हम क्लाइंसोन बातें मोफेना गो टू एक एक दे रेक्ट रेक्ट एक ना हमें सुनवा दे दिए बोले अब हमें पता लगल कि हमार आजा हरदम वार है बोलिस बा हम में
1: या
0: दस सुनवा हमार
1: हमार
0: पहले बोले अपन आजा के हंसा था बिचारा हूँ फिर दी स्कोटुक बेल्जियम के ट्रांस पगला ना है यार
1: ना ना तुलुक नहीं
0: स्कोटु बोले सुन ना ये सब चीज हम लोग ना कर रहे तो क्या ये सब बुरखलक का साक्षा है यार तो हम लोग बोले खाली अंदरसुख करें कि क्रिमिनल लिंक है कि ना सोनवा से कोनो बनमास जाए के हमारा किस्बा कि ना तब हम लोग सोनवा ले ले क्लार
1: और
0: हम लोग ना जब अंदरसुख करे के करबा
1: के करबा मैं स्टेल फोर कि कोई ना मत हार्ड बेवाइस मेल करी सेगा कि सोनवा ओकर है या ओकर आजा के रहा ना
0: मैं नहीं मानती ओवरटेकड गनुग मत दी
1: Nee.
0: Hé, Aman Gudu.
1: Nou, klaar. Klaar. Hij hoeft niet meer te werken. Oké, nou veel kamer.
0: In één keer. In één keer. In één keer.
1: Atara Bariske Johan.
0: Dekkelet hoor. Trouwens, Reinders. Reinders, ke verhaal wat toevallig gelet hoor.
1: Reinders. Ja.
0: Waarom
1: gaat die man daar spelen? In...
0: Ik ga je het vertellen. Ik ga je het vertellen waarom. Namange Sona Chandi. Namange Hiramoti. Daarom gaat hij daar spelen. Die man gaat in 5 jaar tijd. Die man gaat in 5 jaar tijd, Lloyd, 100 miljoen verdienen.
1: 100 miljoen in per
0: 20 miljoen per jaar gaat hij verdienen. Ja,
1: is toch niet normaal, hè?
0: Toen na jij het, toch?
1: Upper zo'n apet, na gaamtees heega, upper zego zandbak heega, en je hebt geen uitdaging, denk ik, daar.
0: Nee, ze spelen in de airco, dat man is bang.
1: Oh, ja,
0: hij hoeft zich niet helemaal uit de naad te werken, het niveau is niet zo hoog.
1: Ja.
0: En hij krijgt 20 miljoen, maar
1: ja.
0: Nou, jij zou voor 20 miljoen getekend hebben direct.
1: Zeker. Direct. Hé, ham kabina de keer miljoen.
0: Maar weet je dat hij 9 jaar terug, volgens mij?
1: Ja.
0: 9 jaar terug was hij nog vakkenvuller, hè?
1: Tiani Reinders was hij vakkenvuller?
0: Kun je het voorstellen? Ja, kun je het voorstellen?
1: Ja.
0: Maar in supermarkt ben ik gewoon aan het
1: vullen. Ja, ben je met Javan hier, je bent een vak aan het vullen, je bent aan het voetballen en dan ja.
0: Dus
1: je moet geluk hebben in het leven.
0: Op zijn 19e was hij nog gewoon een winkelbediende hoor.
1: Ja.
0: En nu is hij 100 miljoen euro verder.
1: Ik laat dus normaal, je hebt een winkelbediende, heb ik het niet respecteerd. Ik weet niet, moet ik hier weer vakkenvuller, ik moet je naar heen.
0: Kja, Jane, kies best met Baba, mil jij je Bhagwan. Maar heb je als je wil naar Sapse?
1: Anand Mata, ha,
0: ook. Abtu Jan Galina, hoe je moet uitspreken.
1: Mata.
0: Mata ke.
1: Meta.
0: Zarie, dankzij Mata, tu Jan Galina, Meta bolal jaega.
1: Ja, dus.
0: Mata.
1: Mata, Meta, dus Meta, dus bedrijf van Facebook.
0: Meta.
1: Mata, Meta.
0: Na Meta, Lloyd.
1: Mata.
0: Meta na bolje.
1: Teka bolje.
0: Mata.
1: Mata. Oké. Okay. Sunwalo, Mata, Meta. Facebook, Instagram en Snap.

0: बदरेवा है माता ओकर हैगा मेता है माता
1: दिस ओकर माता है मेता
0: वो सब ऐसा तरह बड़ा प्रॉब्लम में हैगा
1: नो या दिस दुनिया भर में ये सब चीज जोन हलचल भाई साइड अच्छा लो
0: या
1: मैं एक मैं वे जो द प्रॉब्लम इज वो क्यों न रोग नहीं सुंदर तो
0: ना एक को बुन ना
1: दिस हम लोग इतना अफंकलक हो गए तो ये एगो निकली तो दूसरा वाला आएगा
0: हां
1: मैं वे क्यों नहीं मैं सुंदर हम लोग इतना अफंकलक हो गए कंप्यूटर के
0: या
1: और कौन कौन चीज हम लोग पाइल कंप्यूटर पे द मनीर वर्क फॉर कोरेस्पोंडेर पुराना बात सोच छे एगो लोइट
0: या
1: तू मैं मा कर ले हो ये ए व्हाट इज माय कॉफी कब लेव
0: थ्रो आवे आवे तन ना गुस्सा
1: ये फ्लैश में ये
0: ना गुस्सा नो आवे आवे आवे ना गुस्सा मोय मोय मोय मोय मोय मोय लेकिन लेकिन कॉफी
1: ना हम सुन ली कॉफी ऑटोमेट वा टूटल बा यहां पे दफा दान Wie heeft het laten kalken? Je moet dat ding ontkalken.
0: Je moet het ontkalken. Ook, ook als jij een zorgen krijgt. Je zegt een relatie dat jij een zorgen krijgt. Machine wat een beetje zorgen krijgt, toch? Nee, dat doe je eigenlijk.
1: Ja, nee. Relatie onderhoud is belangrijk, Lloyd.
0: Ah, zeker.
1: Huh? Huh? Maar koi relatie onderhoud kan je op een kampje krijgen. Of gare ik boenna.
0: Ja.
1: घरे आई के लेटल रहे बंगिया पे फॉर ऑल दी मन
0: या ना आज नहीं
1: चीज आज नहीं के खाई भर दे खाई भर के दे जा आज लोग
0: द रिलेशन ऑफ द वर्क इज फेल बेटर दन थuis फॉर द मेस्ट मेंसन हे
1: Ja, er zijn heel veel mensen die ook zeggen van zo, nou, ik ben zo blij dat we niet de hele dag bij elkaar hoeven
0: Boy,
1: te zijn.
0: Hè?
1: Dat ik een baan heb, dat ik ergens anders ben. Dan,
0: ja.
1: Weet je, hoef ik zo min mogelijk met mijn echtgenoot of man te zijn. ik snap dat niet. Ik snap dat niet, Lloyd.
0: Nee.
1: Maar weet je dat heel veel mensen dat wel vinden?
0: Ja, no?
1: Want het is heel goed voor onze relatie, hoor. Dat we allemaal een eigen leven erbij hebben, een eigen baan hebben.
0: Ja.
1: We hoeven niet 24 uur per dag met elkaar opgesloten te zijn. Ik zou niet volhouden met hem.
0: Ja.
1: Ik begrijp dat niet, Bahia.
0: Nou,
1: je vindt elkaar toch leuk?
0: Ja, natuurlijk. Dan, hè? Dus, ja,
1: je wilt toch 24 uur per dag met elkaar zijn?
0: Je hebt er voor elkaar gekozen, toch?
1: Ga daarin investeren.
0: Ha.
1: In plaats van in die collega's.
0: Ja. O, John Roos Adamia, Oskita Oratia,
1: Nabatia.
0: O, John Roos Oratia, Jeta Adamia, Nabatia, Gatose, als hij al een tijdje stil is, of hij of zij, dat doet Jan Likus Gerber Hega. Maar goed.
1: Nee, zo'n. Als Rajesh niks meer zegt tegen je,
0: ja.
1: Dan ben je te laat, hè?
0: Dan ben je te laat.
1: जब लग रहा जेस बतियाएगा तो से तब लग ठीक बा मैं जब उतो के कुछ ना बोलेगा दाले सर एक तो प्रॉब्लम दस माने
0: मतलब तब भी ओक में द फ्राउ है आज फ्राउ ओक नहीं आज फ्राउ ओक नहीं कहे दन तब भी ओक एक प्रॉब्लम है
1: आज फ्राउ ये बिगिन तो नगेरा
0: बॉय दन क्लारी
1: इस बिगिन फन एट एंड भैया
0: तो डायरेक्ट दाले एंड हो ही वेगा
1: तो अपन रिंग उंग जोन व्हाट्सएप इन लीवर कर दिए डायरेक्ट ये हम लोग के दे दिए लोइट
0: मार मेटा
1: ऑफ मैं कौन बात मंत्री
0: मेटा के बारे में
1: हां पहले पहले द कोरेस्पोंडेंसी फ्रूगर तू जानेगा तो थोड़ा से परिवार इंडिया में रहा थोड़ा से परिवार सनाम में रहा लातर थोड़ा से परिवार सुनाम में रहा और नीदरलैंड में रहा एकदम शुरू में हम सुन ली की ब्रीफी भी लिखा था अच्छा मैं तो से इंडिया एंड सुरीनाम
0: ओह या
1: Ja, van mijn Aja is er nog een brief trouwens.
0: Oh ja, heb je die dus nog steeds?
1: Ik heb hem dus niet in mijn handen gekregen.
0: Ha.
1: Ik weet niet waar hij is, maar ik weet dat hij er is in de familie. Dus mijn Aja heeft nog gecorrespondeerd met zijn moeder.
0: Ha, nee.
1: En
0: mooi.
1: Zijn broertje.
0: Ja.
1: Broer of broertje, om nou niet India mee. En die heeft dus een brief teruggestuurd. Hoe vind je die?
0: Hey.
1: Dat en die is, brief die is ergens, maar patana heka
0: heeft. Mooi ze bewaren kreeg, want dat is toch uniek, dat is toch mooi.
1: O brief ja, marba, Lloyd.
0: Ook dat jij mooi ze kabel bewaren kreeg, inlijsten kreeg.
1: O, zona is ook belangrijk. Dus vroeger kon je ook corresponderen kennelijk, maar dat duurde misschien een half jaar voordat je post.
0: Bord jij
1: in
0: Suriname
1: naar India ging en terug weer een half jaar.
0: Ja.
1: Maar later te hem ook Nederlandse correspondeer kunnen treden. Briefie liggen.
0: Ja.
1: Zodat we briefie liggen. Toen je het Blauwe envelop. Wa?
0: Ja, blauwe envelop.
1: En blauw papier.
0: Die ken ik niet. Die is er niet meer, hè? Die blauwe envelop.
1: Weet je niet meer, hè?
0: Nee, ik weet het wel. Maar hij zei, nou, de camera.
1: Maar toen je weet je waarom die blauwe dingen er waren?
0: Nee.
1: Nee. Dus het was super licht. Dat ding ging met gewicht, toch?
0: Ah.
1: Je post ging met gewicht. dan gingen ze wegen. Kitana gram heiga. En afhankelijk van hoe zwaar je post was, moest je postzegels erop plakken. En het was duur. Ja. In die tijd was het duur. Dus je hield daar rekening. Dus wat hadden ze gedaan? Slimme bakkeras toch? Bakkeruan banaisra ha briefpapier. Blauwe briefpapier. Yeah. Wat mensen die John Thora op leeftijd kreeg. Janet hoega ietsje jwa. Heel licht, heel doorzichtig was het, Lloyd.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan schreef je beide kanten vol, hè?
0: Ja, klopt.
1: Voorzijde en achterzijde. Dus dan stuurde je dat naar Nederland en vice versa. Dus dat ging met de post, hè?
0: Ja.
1: Dan later cassetteband eigenlijk.
0: Ja, cassetteband ken ik ook nog, ja. Was ook een hype op een tijdje.
1: Toen part houdt het toen part houdt het
0: rekening. Nee, part houdt het niet. Hij moet weer koesbollen drie. Hij moet weer koesbollen drie. Nee.
1: Maar ja, mooi wat is. Hij na chinta kariën.
0: Apraal, praal, part houdt het hier.
1: Nou, het kus na part houdt het hier. Ja, sap kus bilega. कुछ जो तो के नूदा कोई बात बोली है तो हम लोग यहाँ से पठाबे
0: हम तो के बहुत याद करीला हम बहुत मिस करीला तो के
1: बहुत तो के मिस करीला
0: बहुत मिस करीला हाँ या
1: ओके दम दख सुधर दी मुदर वात तरफ तो बेटा
0: हाँ नया ja, dan nou ben je weer weg Arend dus ik ja even, ja je was even weer weg je was even weer weg ja ha
1: Inderdaad is het mijn koptelefoon, hoor, Lloyd.
0: Ham tosse kei dan wil je de koptelefoon moet hij bieden, hè? Dik en dan.
1: Dat is een kabel.
0: Ja.
1: Ik ga even kijken of we een kabel hebben voor deze koptelefoon hier.
0: Ja, ja.
1: Want iemand kuch probleem heeft, Lloyd. Inderdaad.
0: Ham bolit.
1: Oké. Sorry. Zomaar toch hem schulden. Ham is moeilijk. Dus er kan ik schulden.
0: Ham Janila, zie Ham Janila.
1: Toen toch bent iemand.
0: Maar mijn kabel, beta. Ja, maar toen... Dan maar jij kabel
1: Luid, geef me 1 seconde. Ik ga even mijn koptelefoon wisselen.
0: 1 seconde. Ja, nou ja, ik geef
1: want
0: je 1 seconde.
1: Want ik moeilijk maken, ja?
0: 1 seconde, maar... 1 seconde,
1: Luid.
0: Ja. 1 seconde. Nou ja, 1 seconde. Is al lang voorbij natuurlijk. Maar 1 seconde, hoe bedoel ik er het? Horaas zit er niet meer met Tim dit. Zodat ik dat even kan oplossen hier. Hier in de studio. Hij is even bezig.
1: Ai, ik ben er al, Lloyd.
0: Ha, de maya bole beta.
1: Ha, de maya. Boy, ik heb koptelefoon nu, ik ben tiho, ik peritora zet.
0: Ha.
1: Hojai, naki na ho paiga. Dus maya tab roi ke bolito, beta. Toke bohut sochila, moise rehia asirbat.
0: Ja. Ha?
1: Dus zo ging het, hè?
0: Ha, met zo een ding. Ja. Iedereen die op cassette was oud, had dus kon je voorkamer met bedjes doen, het raad
1: toch? Aha, toch?
0: Ja,
1: zeker.
0: Was een happening.
1: Boy, Lloyd.
0: Ja.
1: Dus ik weet niet wat er gebeurt hoor. Aan doe ze koptelefoon leggen, Elia.
0: Ha.
1: Maar, hoe ben je toch een probleem, baatje?
0: Acha, kun je baat nee, het zoena.
1: Chali België, hamor, toen zoena kon je.
0: Zoena kon je.
1: Die programma was hoor, chali zoena kon je.
0: Cassette ke baat, ook er baat me kon je helpen.
1: Cassette ke baat aail he. Nee, niks meer. Klaar. Nee. Telefoon toch? Telefoon zei over het maatje.
0: Ja. Nee, telefoon, inderdaad.
1: Dus, maar e-site, kon je briefje naar part hawega? Direct WhatsApp. Pats.
0: Facebook. Kito-go-mail. En je hebt snel informatie tot je beschikking. Snel.
1: Dus je bent nu boos, bijvoorbeeld, je bent boos op iemand. Toch? Van een bedrijf.
0: Ja.
1: Direct, doe je minuut met ik een mail pathaal die je.
0: Direct toch?
1: Pahile moest je eerst nadenken.
0: Ja.
1: En dan moest je gaan zitten. En dan moest je gaan schrijven. En dan moest je gaan posten.
0: Ja.
1: Dus je kreeg veel minder post ook van boze mensen.
0: Ja.
1: Tegenwoordig, boy, direct. Bam, bam, bam, toke pathaal je. Lloyd, bahut jada haseiga.
0: Bahut haseiga, dus ja. Dan.
1: Ai, koffie eigen luid, zo
0: ja, zo nou. Behalve nu ik het naar zo'n hele partij, maar zo nou is het haatje mangerwa.
1: Dikje luid. Lekker.
0: Lekker, hè?
1: Heerlijk. Maar Kabel, ben je afgeleid of zo? Leuk?
0: Nee, ik ben niet afgeleid. Ik heb het zo niet laten doen. Maar ja, door koptelefoon heb ik me afgeleid.
1: Koptelefoon, wat bizar vervelend. Het is een manga koptelefoon.
0: Maar Kabel, je meet dat Kabel boete miljoen van 1,2 miljoen. Biljoen, hè? Biljoen, niet miljoen. Biljoen miljoen. Te klaar, doen. Bedrijf van bankers.
1: Ik dacht me, doen. Chichalider.
0: Dan hamlok surker jij kuch.
1: Pita. Met dat kebab, pita.
0: Pita, ja. Nou ja, goed, ze zijn in zwaar verkeer. Kijk ze bedoelen, Jana? Zwaar verkeer.
1: Zwaar weer.
0: Zwaar weer verkeer. Hoe de zwaar verkeer? Zwaar weer met bouwsap is het, hè? Dat was dan over Mata. Ik was niet in Amsterdam, hè. Ook een naam, Rakis heeft voorlopig Lucky, maar heb een keer Lucky belaagd, maar ook kooi naar Janneke. Keer hij hem, ja. Bovendien ze als betaalde.
1: Is toch wat, hè?
0: Ja, al 3 jaar, hè. Al 10
1: berichtwekken. Of hij wil het niet weten, nooit.
0: Ja.
1: Hoe namang je betaalde, kon je zeggen, hoe keer hij gaat precies.
0: Ha.
1: Hij wil niet terug, hè, na die periode.
0: Ja.
1: Gitzwarte periode in zijn leven.
0: Ja.
1: Of hij weet het werkelijk niet, ja, wat dan hij.
0: Ja.
1: Ik denk, op die glazen bolloa, Lloyd.
0: Glazen bolloa, op eigen, want glazen bolloa kon je de kleren.
1: Ha, machine wali na moira. Dus ab ego Russisch wali bestel kan liggen.
0: Ha, Russisch.
1: Rusland wali.
0: Te ik glazen ballon met de kontje dekhega.
1: I glazen ballon wat chamkega to. Dus je kunt dit ja in Rusland kijken.
0: Maar ook ego naam der hier glazen ballon to. Ego naam ra, maar ik kan je bad na. Maar goed, dus er glazen ballon uit Rusland en iemand de kontje dekhebar.
1: Russische waarzegster om een heiga ego.
0: Ha.
1: Or ubatai, hamlok, ik zei heiga.
0: Ha.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Mooi. Je glazen bolo had jij dan wat daar beter.
0: Oh, maar benij liggen, dus het is onderweg. Oké.
1: Het is onderweg.
0: Kijk,
1: de ham nieuws taakje lag, nieuws met kuch heiga, Lloyd.
0: Nou ja, eigenlijk niet zoveel nieuws. België worstelt met natuurbrand, blusvliegtuigen kunnen niet opstijgen. Ham de nika hekeet na oesopke problemen heiga. Maar hopelijk die pani te niet zjada heiga, te bara bizar raad.
1: Ik ja, pego artikel heiga, Lloyd.
0: Ja.
1: Maar ik ga toch heiga komende tijd.
0: Ja.
1: Ik vind dit wel alarmerend. Ik hoor nou een bericht.
0: Ha.
1: Chinese elektrische auto's zijn enorm populair.
0: Ha.
1: Maar reparatie, groot probleem.
0: Ik kijk ze.
1: De wagens zijn bij kleine schade soms al totaal los.
0: Arre?
1: Ik kon het maar zeggen.
0: Ik lukte een bolito in een kaning.
1: Nep.
0: Nem, je bent.
1: Maar in Rusland neem ik best elke lief. Op je glazen bollen om in Rusland te krijgen, gelukkig.
0: Maar die Chinezen zijn wel een. Ster is op die benamen met bra, bizar benamen. Mooi te krijgen, maar dan. Als je toedia hebt, dan heb je echt een groot probleem, hè?
1: Nee, zo is het trouwens. Heb jij trouwens een. Hoe noem je dat? Een blaassteen ooit gehad?
0: Een blaassteen? Ja. Ik denk ermee bijla. Toch, blaassteen.
1: Niersteen.
0: Niersteen.
1: Is dat hetzelfde, blaassteen of een niersteen?
0: Ja, nou ja, blaassteen, maar ze toen die kregen, dus ja, niersteen. Maar ze praten over niersteen dan, hè.
1: Ik heb één keer gehad. Heb je Sri Lanka mee, hè?
0: Ha.
1: 3,5 kilo blaassteen, Nikari, zei je?
0: Nou, eens kijken.
1: Ik wil aanbieden, dik naar jou, liek geleden, jaar.
0: Tegen Itak Hataka.
1: 3,1 kilo, ja.
0: Ja, maar dan...
1: De verlamde patiënt werd vorige maand in het ziekenhuis opgenomen na een beroerte.
0: Ja.
1: Tijdens de behandeling ontdekte artsen dat hij blaastenen had. Hoe vind je die?
0: 10 kilo, 3 kilo.
1: 3,1 kilo.
0: Ja, maar dat doe maar je. Het na bojhaal ik het uitje liet.
1: Ab toen man je opereert, kan het dat je in Sri Lanka, daar hebben ze topartsen.
0: Nee, maar als je nierstenen hebt, is behoorlijk pijnlijk, hoor. Behoorlijk pijnlijk.
1: Maar 3,1 kilo, kontje, ik wil baksteen bitter lees.
0: Hamner is het verkeerde iets, gaat er een nierstenen ontstaan, hoe heel ik ook. Maar ja, ik vind het wel wonderbaarlijk. 3,1 kilo. niersteen of blaassteen dan, hè, is otna, best otna wel groot.
1: Sona, ja, dat loopt dat mooi dan.
0: Pet wel met een sona groeien, maar bizar, hè?
1: Mooi dat.
0: Bizar, ja. Nou ja, oké.
1: Okay. Trouwens, daarover hebben we het ook al een keer gehad, over een diamant.
0: Ja.
1: Toen jij net een neppe diamant of echte diamant kreeg, waarom moet je die wat hier?
0: चिनो के जीवन के हम बीबी ना करी मत अब तू बोल दे हमें डरवा दे कि कुछ के ओतोवन काबले जब बिगड़ जाए देन हैव बीन ग्रो प्रॉब्लम नसी तो लॉस अब तू बोले चिनो बनावेगा डायमंड दी कुनो से एक्ट गुड मेकन
1: आज से चिनो के तू ना किन ये क्लियर
0: या या दिस या
1: यू बेंट आर क्लियर मे
0: या वेल रोबोट तो नहीं मैं मांगला
1: हम जाने ला का है खाती तू मांगेगा
0: Trouwens, Rafi
1: toen
0: bole,
1: lesie het mee bat, lesie het mee mangen,
0: Rafi bole, mannen, niks van aantrekken. Jullie zijn top, geweldig programma. En Arnold legt alleen heel duidelijk... Arnold legt heel duidelijk uit. Ik denk, veel oudere mensen hebben baat bij. Alles heel duidelijk. Hè?
1: Maar dat ook... Je hebt hem niet gekocht bloem stuk part hadden, ja? Je hebt hem niet direct gekocht bloem part hadden. Nog wij houden van mensen die van ons houden.
0: Goedemiddag aan de Lloyd. Ik lach ook met jullie mee. Jullie zijn heel gezellig en grappig hoor. Waar ik ook ben of werk, gewoon doorgaan. Groetjes Ria uit Amsterdam. En natuurlijk ook een fijne uitzending van Malita. Maar ja.
1: Dankjewel. Wij houden van mensen die van ons houden, Lloyd.
0: Maar
1: dan moet je wel van ons houden.
0: Ja, natuurlijk. Wij houden van die mensen. Mensen houden van ons.
1: John en mij, hamlok en al lobby karega, bhaiya.
0: Jenna
1: Lobby ook niet van jou.
0: Nee,
1: wij houden ook niet van jou.
0: Nee, maar Jenna Lobby kreeg ook iets doen.
1: Is ook goed. Ja, joh. Kan je zeggen, Sunna, maar we moeten wel stoppen nu, Lloyd, want ik moet verder. Over vijf minuten moet ik in een meeting bij je.
0: Arre?
1: Dus haldi, batiale, John, toch een batiale.
0: Maar ham de kila kable in Nederland worden fors te weinig kinderen geboren. Ka hoiga, ka hem ook lurken naar mijn lekker. Als van Hamar voorbeeld zijn volk kreeg.
1: Juist daarom willen ze niet hebben.
0: Lloyd? Juist niet.
1: Daarom willen ze geen kinderen meer hebben.
0: Ze
1: willen geen Lloyd worden.
0: Maar ze naar Pahelik Academie, dan kan ik geen lurken meer naar houden. Oké, ze hadden niks te doen. Ze hadden niks anders te doen, natuurlijk.
1: Dat is niet waar. Dat is niet waar, Lloyd. Je bent echt negatief.
0: Hoezo
1: hadden ze niks te doen?
0: Ze hadden geen Facebook. Ze hadden geen feestjes.
1: Jij bedoelt dat ze konkonis waren. Dat bedoel jij.
0: Ook dat. Maar kusina karikrit, dhaan lagao, dhaan ke baat, wagera. Kusina ra, broer,
1: dit is echt suggestief hoor. Dat is echt.
0: Boerha, boerjuwen, ke kuch na raha karike.
1: Nee. Je disqualificeert ze, Lloyd. Nee, is niet waar.
0: Maar kun je me vertellen waarom ze vroeger zoveel kinderen hadden?
1: Laat het openlijk zeggen. Pahile.
0: Heel leuk is om een aantrap.
1: Pahile voor behoedsmiddelen na raha.
0: Oké, hoe is het waar?
1: Nou, hoe is het waar? Dat was de reden, Lloyd.
0: Maar toch televisie, na het radio, na het. Je hebt elkaar alleen. Wat doe je dan?
1: Toen zat je aangekeld dat je minder actief bent.
0: Nou ja, ze zijn wel actief, maar ook na actief toen naar Hega.
1: Jawel.
0: Nou ja. Daarom doen ze planeet zeilen.
1: Ik heb er bij hem ook wat ja, kooi mooi zijn, Lloyd.
0: Aangekeld
1: met verschil na Hega.
0: Weet je dat zeker?
1: Enige wat veranderd is in John voorbehoedsmiddelen Hega. Pahile naar Hega, of Isaid Hega. Dat is enig verschil bij je.
0: Ik vind het toch wel bewonderenswaardig. Ik kon ook gezien met Pandra, Bies, Lurken, Hotra.
1: Maar mensen begonnen op hun 16e, 15e al met kinderen krijgen bij
0: jou. Ja, ik heb het met die vrouwen te doen hoor. Maar je nam Boerjon, hé, op een keer Bies, Lurken, hé. Toch, daar heb ik wel mee te doen hoor.
1: Toen kan meemaken, Lloyd.
0: Nee, maar dit...
1: Op welke planeet kom jij?
0: Nee. Kon nog gezegd met Abis lurken of Pandra lurken, hoor. Echt waar.
1: Ego mij. Ik heb meegemaakt meestal maximaal 13, 14.
0: Nee. Of het jada. Ja, dan...
1: Ego moeder.
0: Toen ze haar me baatte, ze haar kent me tot dusser kamer dat haar, maar boeit die kent me dusser kamer dat haar.
1: Hé, dus toen beweer kreeg...
0: Ego Maaiveld
1: onderzoek. Gemiddeld van een
0: keer 20 lerken raha. Onderzoeker dat de kitna lerken raha kon ik hem.
1: Maaike over hem ook wat jij hebt kunnen geen Maaiveld onderzoek doen, Lloyd.
0: Ego Maaiveld onderzoeker op Poetski klopte dat er soms gezinnen waren van met 20 kinderen. Hè?
1: Ik ken ze niet hoor, met ja. één moeder. Nou. Ik weet wel dat je duivelmeijeren soms ik gezet met.
0: Ik mij.
1: Bieslerken?
0: Ja. Of meer dan 15 kinderen, kan ook. Echt waar. Hallo? Ja. De klutto is helemaal geschrokken van...
1: Het gaat
0: van...
1: ook niet helemaal lekker hoor, Lloyd.
0: Nee, oké. Okay. Maar toen draaien ik had toen ook al een kusje naar bloed gereden.
1: Nee, Lloyd. Ja. Dus helemaal lekker naar het probleem wat ik al hier.
0: Ja, dus dan is het probleem met mij, zeg je. Aan mijn kant. Maar ja, we moeten...
1: We hebben twee problemen, denk ik. Dus we moeten alles even gaan resetten hier.
0: Ja.
1: We moeten alles goed op orde brengen. En dan zijn we weer mooi actief.
0: Ha, tikken. Dat zijn we mooi actief. Ja, nou ja, goed.
1: Ik ga het anders niet redden.
0: Ja.
1: Toe even afronden, die alsjeblieft. Toe betaal je even ooie vastpas. 1 meter, brassafes, bla bla bla. Doe je roodje ouro, ga je klaar.
0: Ja, nou ja,
1: dan
0: eigenlijk is het...
1: Eigenlijk
0: is het nog 3 dagen te gaan. Dus vanaf nu nog 2,5 dag, zeg maar. Dus 3 dagen toch te gaan. 20. Hé, donderdag toch? Ja, donderdag, dan is het zover.
1: Donderdag, Lloyd, maar ik ga je groeten. Ja, doei.
0: Doei, doei.
1: Bye.
0: Check voor alle informatie op brazafest.nl. Oemer, waar ik wil zijn, is er ook op Brazafest. Dus Torpas, Ooievaars, Pas, Hega, Den Haag, Kebazindo. Dan krijg je 50% korting aan de kassa. Dus kassa, Kepas, tja. Gezin Barkisata hier, auto Lurken, 1 meter 6 Jadana. Die kunnen dan gratis naar binnen. In de Sosos. Voor alle informatie, check onze website brazafest.nl. Je had de kaap niet zo'n heer. Ujala's Koffie Chai Middagshow.

oud jatte jatte wacht hem, je gaat naar vier steeds jaren heen. Dit nummer, hiermee ben ik mee begonnen en hiermee ga ik dan eindigen. Koffie chai, middagshow, aanskilleer. Mooi zeretje, een hele fijne dag. Pier Milling Jaapse, morgen zijn we er weer.

Dit is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Oejala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Bestaat 40 jaar. Niet

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk Toegaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
1: Yes, yes, party people.
0: Yes, yes, yes, party people. Get ready. Brazafest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazafest, Indoor Summer Edition. Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop. Entertainment, culture, food, music, dance and shop. ₹10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustanse event van het jaar. Brazafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zo mee. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brazafest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tune Steve, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Ibo en Fazil Wagner zijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika. Sensation met Virej. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardini en Vinay Kalpu. Brazafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londva Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk Toegaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Jala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi zijn gezaaid. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaatgroep. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte regenval de komende weken enige verlichting biedt voor de aanhoudende droogte in Nederland. De waterstanden in de Maas en Rijn zullen daardoor stijgen en het peil van het IJsselmeer en Markermeer stabiliseert komende week. Volledig herstel van grondwater en rivierafvoeren vereist maanden aanhoudende neerslag, zowel binnenlands als in buitenlandse stroomgebieden. Lage rivierstanden kunnen tot december duren. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Duhur. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En het Portugese Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling, die vrijdag omkwam tijdens de 8e etappe van de Ronde van Portugal. Een auto die geen deel uitmaakte van de officiële karavaan reed het parcours op nadat toeschouwers ten onrechte aangaven dat er geen renners meer zouden komen. De rechtbank gelastte een autopsie. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

En wat dacht je van Sanjay Jodha en natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Hier is Abrahekab hier op Oejalaanse Brazzafest 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

En natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Nataraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Jia Event Center.

Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura Parivar Kli. Pura Parivar Kazat Aye. Our Manurangan Praapje. Voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond. Gezellig feesten met de hele familie. Arbi Sujal Umrao Kazat met Surya.

kamer. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Vespers, Nualo, Rega, Jessica, Roshana Balgobin. Jullie een keer waarschijnlijk, we gaan maar even zo naar de heet.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Del nog wel ongeveer een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De linker rijstrook is dicht. Op de A9 Diemen Amstelveen bij Amstelveen 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de linker rijstrook dicht. En op de A9 richting Alkmaar bij Akersloot is een rijstrook dicht en dat kost je ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte regenval de komende weken enige verlichting biedt voor de aanhoudende droogte in Nederland. De waterstanden in de Maas en Rijn zullen daardoor stijgen. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Duhur. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen. En politie en openbaar ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit naar aanleiding van het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Del nog wel ongeveer een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Diemen Amstelveen bij Amstelveen 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. En op de A9 richting Alkmaar bij Akersloot is een rijstrook dicht en dat kost je ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.
2: Hi, I'm Katrina Kiff.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
4: Hi, I'm Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: I'm Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio.
8: Ujala's Sona Chiraiya.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Cruise Routine. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti-gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: Yo Ujala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Toejal die kar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. In the summer edition. Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brazzafest. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Arihe Akiwaste. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brazzafest.nl. Be there. To a year. To geniet carrière. To sunier. To dikier. Ja. En kind tot 1 meter gratis. Brazzafest mee. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by Utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Toejal die kar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
4: In het Verenigd Koninkrijk overleed 1 persoon door salmonella en raakten meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, 2 met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Het failliete cryptoplatform Knaken heeft via het Openbaar Ministerie en de curator voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht om verdwijning te voorkomen. Bijna 700 schuldeisers melden zich voor ruim 8,4 miljoen euro. De fiat doet onderzoek naar fiscale criminaliteit. Verdeling van het geïnde geld volgt later. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Duhur. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is
7: Imran
6: Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Het failliete crypto-platform Knaken heeft via het Openbaar Ministerie en de curator voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht om verdwijning te voorkomen. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. En Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte regenval de komende weken enige verlichting biedt voor de aanhoudende droogte in Nederland. De waterstanden in de Maas en Rijn zullen daardoor stijgen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Nog 3 dagen te gaan, Tujal Dikar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag. Weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10.000. De Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazafest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Our ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter. Want gezin gaat in hier toch. Kinderen tot 1 meter. Gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brazafest. De band met Kieran Kedar, Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizak, The Legends met Nizam, Ibu en Fasil, Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana, Shivam Rajaram en Natra, Umar en Squash met Umar, Huyana en Future Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika, Sensation met Vires, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza. Namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center mee. Super Early Bird tickets voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2. Abituk toe Garitseke heen. Nog 3 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super Early Bird tickets via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van 2 studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. De AEX-index sloot dinsdag 0,7% lager op 1107,32 punten. Gedreven door zware verliezen bij chipbedrijven ASMI, Besi en ASML die tot 6,7% verloren. Brentolie steeg voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat. In het Verenigd Koninkrijk overleed 1 persoon door salmonella en raakten meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, 2 met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, raat of din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mange henge. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Brazzaville, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Toegaritseke heen. Nog 3 dagen te gaan, Toejaldikar, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl en Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. brazzafest.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het, Aja.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En wat dacht je van Sanjay Jodha en natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusief? Hier is op Rehekab hier op Ujalaanse Brazzafest 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

Brazenves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is Dinper Diamonds 2000 ke Abid. Die mag natuurlijk niet ontbreken. En Abid ke waas mee, hamsun nikujar hai sunyaar.

En natuurlijk op Brazzaville Express gezet daar hè. Mokka Singh, die mag natuurlijk niet ontbreken. Mokka Singh Kawas Mesunie. En jij bent er toch ook bij? 29 en 30 augustus, Gia Event Center mee met Mukesh.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. De AEX-index loopt dinsdag 0,7% lager op 1107,32 punten, gedreven door zware verliezen bij chipbedrijven ASMI, Besi en ASML die tot 6,7% verloren. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. En het failliete cryptoplatform Knaken heeft via het Openbaar Ministerie en de curator voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht om verdwijning te voorkomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Razafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritseke heen. Nog 3 dagen te gaan, Tujaldikar, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazafest.nl en Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Brazafest. Indoor Summer Edition. Gia Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazafest.nl. Alleen via de officiële festival website brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrai. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazen namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk Tugaritseke heen. Nog 3 dagen te gaan. Tujaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Ujala Radio, Hamar Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio sub kisa.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. Alfen, producent van laadpalen en netsystemen, boekte in het tweede kwartaal een omzet van €131,8 miljoen tegenover ruim €107 miljoen een jaar eerder. De groei kwam van energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkoop van oplaadsystemen daalde van €33 miljoen naar bijna €28 miljoen. De winst bedroeg €4,2 miljoen. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van 2 studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. In het Verenigd Koninkrijk overleed 1 persoon door salmonella en raakten meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan 1/3 belandde in het ziekenhuis, 2 met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: Ujala ke all-time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Alfen, producent van laadpalen en netsystemen, boekte in het tweede kwartaal een omzet van 131,8 miljoen euro tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. En de AEX-index sloot dinsdag 0,7% lager op 1107,32 punten, gedreven door zware verliezen bij chipbedrijven ASMI, Besi en ASML, die tot 6,7% verloren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

ना तू कल।

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Congratulations.

0: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Toejan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2. Habituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super Early Bird stickers. Via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Yes, yes, yes, party people, get ready! Brazzavest, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brazzavest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brazzavest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zozo mee. Shining so bright. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brazzavest. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onupa. De Legends met Nizam, Ibo en Fazil Wagner zijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shion Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Soedel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardine en Vinay Kalpu. Brazzavest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londva Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzavest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Toejan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2. Habituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super Early Bird stickers. Via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Ben Gvir, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. In juni werd een vrouw in de bos door 2 mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. De politie hield een tweede verdachte aan, een 41-jarige man uit Den Bosch. De eerste verdachte is een 43-jarige man aangehouden op 4 augustus. Mogelijk hangt het geweld samen met de geplande asielopvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ojala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ojala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ojala.nl.
0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk Toegaritseke heen. Nog 3 dagen te gaan, Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Dit is Ojala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ojala nog groter. Ojala Radio.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Brazzaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1. Sold out. Uitverkocht. Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan. Tujal dieker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzaves.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzaves.nl. Nachito. Hatu Nachito. Yes, yes. Brazzaves mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzaves. Indoor Summer Edition GI Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Koop je tickets. Fase 2 clear. Jildieker, wachtienakker, draai-draainakker. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzaves.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een brassa. Get it now on brazzaves.nl. Brazzaves, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke. Nog 3 dagen te gaan, Tujal dieker, wachtie wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzaves.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzaves.nl.
1: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Ben-Gvir, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. In juni werd een vrouw in de bos door 2 mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. De politie hield een tweede verdachte aan, een 41-jarige man uit Den Bosch. De eerste verdachte is een 43-jarige man aangehouden op 4 augustus. Mogelijk hangt het geweld samen met de geplande asielopvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van 2 studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kef.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: I'm Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk toe Garitseke. Nog 3 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kersen te heen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer her.
1: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie en Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

0: Doe jullie jullie af een ticket gereden liggen voor Brazzafest. Want hij is er weer. Om er waar ik zijn. Brazzafestberg. In GI Event Center. Het wordt een geweldig evenement. Jabberjust evenement door K-team. Ujala Radio के जरिए हम यहां से बुला रहे हैं हेडलाइंस आज का समाचार आप सुनिए उजाला रेडियो के जरिए और हेडलाइंस जो हम आपको सुनाने वाले हैं मुझे वाला बेजी म्यूजिक है बेहतर लगे Headlines van 18 augustus. Aadje Mangerwaarkleer. Het kabinet komt vandaag bijeen in het Katshuis. Na het zomerreces, vakantie Donhoge, begint de politieke voorbereiding op de begroting en Prinsjesdag. Ja, Prinsjesdag. Voor het minderheidskabinet wordt het vinden van steun in de Tweede Kamer een belangrijke uitdaging. Eindelijk regen na maanden van droogte, maar het watertekort is nog lang niet opgelost. Heb je het heerpaar niet nodig, hè? De bodem en het grondwater hebben veel meer neerslag nodig om te herstellen. Brabantse waterschap doet aangifte naar bedreiging van medewerkers. Controleurs die toezien op de droogteregels zijn bedreigd. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt wat er is gebeurd. Heel heftig en zegt dat het een grens is overschreden. Ja. En ze hebben tegenwoordig een korte londa. De Amsterdamse politie heeft veel reacties gekregen in het onderzoek naar de identiteit van een onbekende persoon. De tips wordt nu onderzocht. 140 tips voor identiteit van Lucky. Gaan we niet keer. Zware aanvallen over en weer tussen Oekraïne en Rusland. Wereldnieuws. Vandaag loopt het 60 dagen durende staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran officieel af. Een nieuwe poging voor een Gaza-akkoord levert geen doorbraak op. De spanningen in het Midden-Oosten raken vandaag de financiële markten. Ja, we merken het. Toen beleg ik het hoor, dan zie je ook dat de koersen behoorlijk zijn gedaald vandaag. Dus vanmiddag, als de Amerikaanse beurzen opengaan, de Europese laatste hier. Goedemiddag allemaal, welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Het is dinsdag 18 augustus en ook vandaag praten we hierbij tijdens de lunch. Lunch is mega, dus pak je koffie en chai erbij, rustig erbij. In Nederland begint het kabinet na het zomerreces aan een belangrijk politiek najaar. We kijken naar de droogte, want ja, er valt al eindelijk regen. En naar bedreigingen van medewerkers die juist toezien op de droogteregels. Or internationaal was het een onrustige nacht. Rusland en Oekraïne voeren zware aanvallen over en weer uit. En vandaag verstrijkt een belangrijke deadline in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. Meneer Trump, hi Trump, ka kerega, kana kerega, konji bolega, konji na bolega. Nou ja, pak je koffie of chai of schenk je chai, tanda chai, garmi chai. Mijn hoe Lloyd Mahabir en dit is Ujala's Midday Coffee and Chai Show. Abgewaaste Anand, goedemiddag. Hallo Anand.
1: Yes.
0: Je bent er, hè? Ik heb een microfoon aan de kamer. Ik heb telefoon aan de kamer. Ik doe naar de kamer.
1: Ik was nog niet zo ver, toch? Ik ben wat theater aan het doen. Laat het zo niet. Kontje Mahajan bolega.
0: Mahajan kontje bolega. Toen ze zo'n trainen.
1: Dhyan Purwak.
0: Dhyan Purwak ze zo'n trainen.
1: Het
0: kabinet krijgt het wel moeilijk. Wat heeft de koning straks te vertellen op Prinsjesdag?
1: Ja, maar dit hebben wij toch al verteld aan het begin, Lloyd.
0: Ik
1: herhaal het. Dan moet je naar koffie en chai luisteren. Tumange chalak met een C.
0: Ha.
1: Kan dat?
0: Ja, chalak met een C. Ja, chalak met een C kan. Ja.
1: Kan wel, hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou ja, als je chalak met een C wil worden, dan moet je wel een koffie en chai luisteren. We gaan niet herhalen.
0: Hamlok,
1: we hebben genoeg onderwerpen. Hamlok, ja. En dan hoeven we steeds herhalen krijgen.
0: Ja.
1: Maar toen betaalde de glazen bollen wat met konjili kalla, Lloyd?
0: Oktober mee, toe die eigen kabinet, dan gaan we weer naar we gaan weer stemmen, we moeten weer stemmen. Ja.
1: Toen taart ke gier pari ga doen.
0: Gier pari doen, klaar doen. Ja, dat ke jontje kerker haar kertje kan hè? Dus ja.
1: Ja, Sunna, hij is één keer in zijn leven, heeft hij het hoogste ambt bekleed van een land.
0: Ja.
1: Dat is toch wel wat? Toen kan hij nooit uit zijn tjitje.
0: Nare, hij me hoog had, ik kan niet bestaan.
1: Hahaha. tu moi minister-president rahi te che
0: bahut
1: bara janta ke seva karte tu
0: bahut jan ke janta ke hum seva karte hain bahut eerlijk aadmi baati to dus ja ik zou ik zorg dat iedereen het allemaal goed heeft in Nederland
1: dus,
0: of
1: dus het probleem is Lloyd deal chahi acha rahe en heel veel mensen gaan met mooie intenties en goede intenties hè, het politieke vak in.
0: Ja.
1: Soms ook bij de politie, soms ook een andere mooie beroepen. Maar gaandeweg hè, raak je steeds somberder. Dan kom je steeds in de problemen. Omdat het gemeen is.
0: Mm.
1: Het is unfair soms waarmee je te maken hebt.
0: Ja.
1: Dus dan verander je als mens.
0: Ja.
1: Terwijl Suroom, hè, als je begint, heb je wel hele mooie, zuivere intenties.
0: Ha.
1: Dus hoe je het gaat,
0: Jiwan. Maar kan je dat meenemen? Bedel jij? Waarom worden ze somberder of niet eerlijk? Of doen ze allemaal rare dingen? Kooi,
1: Anna Bolop Kodonam. Jaysa kooi, ego relatie suru karega. Suru me sab mooi dekhaega, Lloyd. Als je begint aan een relatie.
0: Ha.
1: Goedemiddag trouwens. Hè?
0: Ja, goedemiddag.
1: Meneer Mahabir.
0: Goedemiddag, ja.
1: Dus, suru me ego relatie, ja, suru weega. Dan is alles perfect, toch?
0: Ja, nou, wat jaru mooi is, bezem keren, sabsie, karwa safa.
1: Bara mooi lage, bara mooi lage, ja, Lloyd. Bara mooi lage. John gebreker rehe bhi ekwake. Je wil het niet zien.
0: Nee, toch? Toen negeer ik je. Al die red flags zie je niet. Hè?
1: Alles negeer. Je leeft op een roze wolk.
0: Ha.
1: Je hebt een roze bril op.
0: Ha. Roze wat? Roze
1: bril, roze wolk. je leeft op een roze wolk. Echt waar, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja.
1: Alles ziet er mooi roze uit.
0: Sab cheez mooi lage, toch?
1: Het ook een roze mooi lage, hamme na acha. Maar goed, alles ziet er mooi roze uit.
0: Ja.
1: Nee, dus, maar uit de suru met haar relatie mee zeggen.
0: Ja, wat te hega.
1: En gaandeweg leer je leert elkaar beter kennen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment heb je zo'n hekel aan elkaar, ja, dat je uit elkaar gaat weer.
0: Hmm.
1: Ja, toch?
0: Ja, nee, hij is net
1: je zo.
0: Nee.
1: Toen wat ervaren ze.
0: Maar Chijua, hij is net je. Chijua is net je. Het is ook zo. Een relatie is hard werken, jongens. Dus Sunwallo, in een relatie moet je toch wel hard.
1: Is afzien, hè?
0: Is ook hard werken. Dus je moet beide partijen moeten hard werken. Is goed onderhouden. De toena onderhoud kun je. Ik ook garik is toena onderhoud. Het gaat niet om naar jullie moeite te doen.
1: Tuurlijk, nee, om daar ook aan te doen. Tuurlijk, nee.
0: Mahajan. Dan niet later wat je zoekt. Dus ja.
1: Mahajan, Lloyd, de wet advies aan Chess.
0: In Dr. Love programma na hij, maar ja.
1: Toen ook Gyan kebat zoen leed. Die man is ervaringsdeskundig. Jij hebt wel recht van praten, Lloyd. Toch geen macht, want jij geen zoekt je doen komen.
0: Ja.
1: Pjaar, mohabbat. Pjaar, mohabbat ke baare mein toch geen macht, want jij.
0: Ja, zoen leed beganwa, ham suru kalit thi ki guzra hua. जमाना बचपन का है ना चाहे भूल के है
1: गुजरा हुआ जमाना
0: या
1: फिर नहीं आता उगनवा तो
0: उगनवा उससे पहले एक और गाना रहा फन माइक मुकेश
1: बचपन की मोहब्बत हो
0: ना मत दाफोर हाथ का नंबर फन मुकेश गुजरा हुआ जमाना बचपन हमने तू गनवा सुन ले कि ना सुन ले किसान तू आधा कहां से सुनी हुई है बैठ नोख
1: Je bent weggevallen.
0: Ja, maar hij bolit ook koptelefoon naartoe. Ik ben niet jaloers op je koptelefoon, maar je moet die koptelefoon van je weg doen.
1: Ja, hota he, jo.
0: Ja, ja.
1: Oké, we zijn er weer, hè?
0: Ja, we zijn er weer. Hebben niet kabel
1: kink in de kabel, letterlijk. Kabi ho jayega, ja. Je kunt ook een knoop in je buik hebben, hè, trouwens.
0: Een knoop in je buik?
1: Toe janega. Als je in je darmen of zo, hè, een knoopje hebt.
0: Ja.
1: Arre, letterlijk na jaar nooit.
0: Absoluut.
1: Migado, meneer Mahabir.
0: Hij zou je lekker een knoop in je buik. Kijk, hoe is het?
1: Chorde, we slaan. Want je kunt ook vlinders in je buik hebben.
0: Ja, vlinders. Oké, dat begrijp ik wel.
1: Kun je ook hebben, hè?
0: Ja.
1: Hoe weet je, Chijuan?
0: Ha. Kap hè?
1: Ja.
0: Kijk, je moet toch, Arnold, je moet er wat even van doen hoor. Af en toe val je weg. Ben je
1: nee,
0: nog?
1: Dat ben ik niet hoor, Lloyd.
0: Ben jij dat niet?
1: हम नहीं तो क्या करेगा वहां पे तूर तार के तो रखेगा
0: देख ये गनवा हम चला रही ये गनवा तू सुन एफ सुन

0: maar Kable, je meet dat Kable boetum miliga van 1,2 miljoen. Biljoen, biljoen, hè? Biljoen, niet miljoen. Biljoen miliga. Te klaar, don. Bedrijf van bankers, oké?
1: Ik daai met don, chichaleder.
0: Chichaleder. Hamlok surker jij kuts?
1: Pita.
0: Pita.
1: Meta kebab, peta, pita.
0: Pita, pita, ja. Nou ja, goed, ze zijn in zwaar verkeer. Kun je ze bedoelen, Jana? Zwaar verkeer.
1: Zwaar weer verkeer.
0: Hoor, zwaar verkeer. Zwaar weer met bouwstap is het, hè? Dat was dan over Mata. Ik wou niet naar Amsterdam, hè. Ook kon je naar Janneke ook een naam kootje, als je naam kootje. Ook een naam, Rakis heeft voorlopig Lucky, maar ook een keer Lucky belaagd, maar ook kon je naar Janneke. Keer hè, Adam, ja. Bovendien ze als betaalde.
1: Is toch wat, hè?
0: Ja, al 3 jaar, hè? Al 10 brieven.
1: Of hij wil het niet weten, nooit.
0: Ja.
1: Una mange batawe, koise, keuke, haiga precies.
0: Ha.
1: Hij wil niet terug, hè, na die periode.
0: Ja.
1: Gitzwarte periode in zijn leven.
0: Ja, ja.
1: Of hij weet het werkelijk niet, ja, Patanai.
0: Ja.
1: Ik denk, op die glazen bolloa, Lloyd.
0: Glazen bolloa, eigen, want glazen bolloa, een kootje de kleer.
1: Ha, maar China wali na moira. Dus ab ego Russisch wali bestel kan liggen.
0: Ha, Russi.
1: Rusland wali.
0: Te ik glazen bolo met de konji dekega.
1: Ik glazen bolo wat chamkega, toch? Dus je kunt dit, ja, in Rusland kijken.
0: Maar ook ego naam der hier glazen bolo, toch? Ego naam raam, maar ik kan je bad naar. Maar goed, dus er glazen bolo alle uit Rusland en ima to konji dekleberde.
1: Russische waarzegster om een heiga ego.
0: Ha.
1: Or ubatai hamlo ke ke se heiga
0: ji. Ha.
1: Ja toch?
0: Ja ja ja.
1: Mooi. Ik glas bolo wat jij dan betaalt.
0: Oh, wat benai liggen. Dus het is onderweg. Oké.
1: Het is onderweg.
0: Kijk.
1: De ham nieuws taakje lag. Nieuws met kuch heiga Lloyd.
0: Nou ja, eigenlijk niet zoveel nieuws. België worstelt met natuurbrand. Blusvliegtuigen kunnen niet opstijgen. Ham denk ik hij keert na hoe zo'n keer problemen heiga. Maar hopelijk die paniek dan niet zjada heiga te bara bisara.
1: Ik jaap ego artikel heiga Lloyd.
0: Ja.
1: Maar gaat toch heiga komende tijd?
0: Ja.
1: To?
0: Ja.
1: Ik vind dit wel alarmerend. Ik hoor nou een bericht. Ha. Chinese elektrische auto's zijn enorm populair.
0: Aha.
1: Maar reparatie, groot probleem.
0: Ik kijk ze.
1: De wagens zijn bij kleine schade soms al totaal los.
0: Arre?
1: Ik kon het allemaal zeggen.
0: Ik lukte een bolletje doen.
1: Nep.
0: Nep.
1: Maar Rusland neem ik best elke lief. Op die glazen bollen waarom ik Rusland krijgen, gelukkig.
0: Maar die Chinezen zijn wel een ster. Is op die manier benamen, met een bizar benamen. Mooi te krijgen, maar dan als je toedia hebt, dan heb je echt een groot probleem. Hè?
1: Nee, zo is het trouwens. Heb jij trouwens een hoe noem je dat, een blaassteen ooit gehad?
0: Een blaassteen? Ja. Ik dan met bijla. Toch, blaassteen.
1: Niersteen.
0: Ham, zoet je lekker? Kijk, blaassteen. Niersteen.
1: Maar is dat hetzelfde? Een blaassteen of een niersteen?
0: Ja, nou ja, blaassteen, maar ze het toen die kreeg. Dus ja, niersteen. Maar ze praten over niersteen dan, hè? Ik heb 1 keer gehad.
1: Ja, bij Sri Lanka mee, hè?
0: Ha.
1: 3,5 kilo blaassteen, Nikari, zei jaar.
0: Nou, is het kijken.
1: Ik wil aanbieden. Dik naar jou, bij Likhale, jaar.
0: Ik had het.
1: 3,1 kilo, ja.
0: Ja, maar dan...
1: De verlamde patiënt werd vorige maand in het ziekenhuis opgenomen na een beroerte.
0: Ja.
1: Tijdens de behandeling ontdekte artsen dat hij blaastenen had. Hoe vind je die?
0: 10 kilo, 3 kilo.
1: 3,1 kilo.
0: Ja, maar dat doet marge. Het na bojha leke toe chalie.
1: Ab toen man je opereert, kan het dan chal je Sri Lanka, daar hebben ze topartsen.
0: Nee, maar als je nierstenen hebt, is behoorlijk pijnlijk hoor. Behoorlijk piraat.
1: Maar 3,1 kilo, kontje, ik wil baksteen bitter lille is
0: er. Hamne die zei verkeerde cheese, katerheid, zo'n cheese, nierstenen ontstaan, hoe heel ik ook. Maar ja, ik vind het wel wonderbaarlijk. 3,1 kilo. Niersteen of blaassteen dan, hè, is best wel groot.
1: Wat maar het loopt mooi dan.
0: Pik wel met de sona groeien, maar bizar, hè?
1: Mooi dat.
0: Bizar, ja. Nou ja, oké.
1: Trouwens, daarover hebben we het ook al een keer gehad, over een

0: diamant.
1: Ja.
0: Toen zei het dan neppe diamant of echte diamant. Kijk, waarom moet je die batterij?
1: चिनुआ के जीवन के हम ब्रिबी ना करी मत अब तू बोल दे हमें डरवा दिले कि उसके ओतोवन काबले जब बिगड़ जाए दन है खरो प्रॉब्लम नसी तो लॉस अब तू बोल है चिनोवन बनाओ है डायमंड दी कुन से एक्ट गुड माके
0: आज से चिनुआ की तू ना किनिए क्लार
1: या या दिस या
0: ये बेंट अर क्लार में
1: या वेल रोबोटो ना मरवा मांगला
0: हम जाने लगा है खाती तू मांगेगा
1: Trouwens, Rafi bole, Rafi bole, mannen, niks van aantrekken. Jullie zijn top, geweldig programma. En Arnold legt alleen heel duidelijk... Arnold legt heel duidelijk uit. Ik denk, veel oudere mensen hebben baat bij. Alles heel duidelijk. Hè?
0: Je dan meer op bloemstuk part hadden, ja? Je dan meer direct op poel part hadden. Wij houden van mensen die van ons houden.
1: Goedemiddag aan het Deloitte. Ik lach ook met jullie mee. Jullie zijn heel gezellig en grappig hoor. Waar ik ook ben of werk, gewoon doorgaan. Groetjes Ria uit Amsterdam. En natuurlijk ook een fijne uitzending van Malita. Maar ja,
0: dankjewel. Wij houden van mensen die van ons houden, Lloyd.
1: Maar dan
0: moet je wel van ons houden.
1: Ja, natuurlijk. Wij houden van die mensen. Mensen houden van ons.
0: John en mij hebben ook een lobby gekregen. Wij houden ook niet van jou.
1: Nee, maar Jenna lobby kregen. Hobby's doen hegen.
0: Is ook goed. Ja, joh. Kan je zeggen, Sunna, maar we moeten wel stoppen nu, Lloyd, want ik moet verder. Over vijf minuten moet ik in een meeting bij je. Dus haldi, batiale, John, toch een batiale.
1: Als je zegt, maar de kila kabele in Nederland worden fors te weinig kinderen geboren. Ka hoi, ka hem ook lurken naar mijn lekkerna, zo van hama voorbeeld van volk krijgen.
0: Juist daarom willen ze niet hebben, Lloyd.
1: Juist
0: daarom willen ze geen kinderen meer hebben.
1: Ze
0: willen geen Lloyd worden.
1: Maar zo na pijnlijke academie, dan kan je lurken met een auto. Oké, ze hadden niks te doen. Ze hadden niks anders te doen, natuurlijk.
0: Dat is niet waar. Dat is niet waar, Lloyd. Je bent echt negatief.
1: Hoezo
0: hadden ze niks te doen?
1: Ze hadden geen Facebook, ze hadden geen feestjes.
0: Jij bedoelt dat ze konkonis waren. Dat bedoel jij.
1: Ook dat, maar kusina kerkritte, dhaan lagao, dhaan kebaat, wagera. Kusina ra, boerjonke.
0: Dit is echt suggestief hoor. Dit is echt.
1: Boerha, boerjonke, kusina ra, kerkritte.
0: Nee. Je disqualificeert ze, Lloyd. Nee, is niet waar.
1: Maar kun je me vertellen waarom ze vroeger zoveel kinderen hadden?
0: Laat het openlijk zeggen.
1: Het heel leuk is om een auto te hebben.
0: Pahile voor behoedsmiddelen nara.
1: Oké, ohoetjes waar hij gaat.
0: Nou,
1: ohoetjes
0: waar. Dat was de reden.
1: Maar toch televisie. Naar het radio, naar het... Oh, je hebt elkaar alleen. Wat doe je dan?
0: Toen zat je aanschelke Adamien minder actief,
1: maar... Nou ja, ze zijn wel actief, maar ook na actief toen naar Hega.
0: Jawel.
1: Oh, nou ja. Daar doen ze een planeet zeilen.
0: Ik heb bij hem ook wat jij kooi mooi zei, Lloyd.
1: Pahileke
0: Admir, aanschelke Admir met verschil naar Hega.
1: Weet je dat zeker?
0: Enige wat veranderd is in John voorbehoedsmiddelen Hega... Pahile Naraha, of Isaid Haiga. Dat is enig verschil bij je.
1: Ik vind
0: Maak
1: het toch...
0: Maak je geen illusies.
1: Ik vind het toch wel bewonderswaardig. Kon ook gezien met Pandra, Bies, Lurken, Hotra.
0: Nee, maar dan... Maar mensen begonnen op hun 16e, 15e al met kinderen krijgen bij je.
1: Ja, ik heb het met die vrouwen te doen hoor. Maar je nam Boerjoen Haiga, Pahile Junke, Bies, Lurken Haiga. Toch, daar heb ik wel mee te doen hoor.
0: Toen kan je meemaken, Lloyd.
1: Nee, maar dit
0: op welke planeet kom jij?
1: Nee. Kon ook gezegd met Abis lurken of Pandra lurken, echt waar.
0: Ego mij. Ik heb meegemaakt meestal maximaal 13, 14.
1: Nee. Ose jada. Ja, dan.
0: Ego moeder.
1: Toen ze haar me baatte, ze haar kent niet door de zerkamer, maar boeitie kent niet door de zerkamer.
0: Dus toen beweer kregen.
1: Ego Maaiveld onderzoek.
0: Gemiddeld zal een keer 20 lurken raken.
1: Maaiveld onderzoeker. Dat ik kitna lurken raken kon ik. Pandra zei dat.
0: Maaike over hem ook. Wat jij hebt. Ik nog geen Maaiveld onderzoek doen, Lloyd.
1: Ego Maaiveld onderzoeker. Op Poetski. Kolpte dat er soms gezinnen waren van met 20 kinderen. Hè?
0: Ik ken ze niet hoor. Met één moeder. Ik weet wel dat je Ego Maaiveld soms ik gezet met.
1: Ik Maai.
0: Bieslurken?
1: Ja. Of meer dan 15 kinderen, kan ook. Echt waar. Hallo? Ja. De klitter. Arend is helemaal geschrokken van...
0: Het gaat
1: van...
0: ook niet helemaal lekker hoor, Lloyd.
1: Nee, oké. Okay. Maar toen draaide je. Ik had toen ook al een kusje naar bloed.
0: Nee, Lloyd.
1: Ja.
0: Dus helemaal lekker naar het probleem wat ik al hier.
1: Ja, dus dan is het probleem met mij, zeg je.
0: Aan mijn kant.
1: Maar ja,
0: we hebben twee problemen, denk ik. Dus we moeten alles even gaan resetten hier.
1: Ja.
0: We moeten alles goed op orde brengen en dan zijn we weer mooi actief.
1: Ha, tikken. Dat zou mooi actief. Ja, nou ja, goed.
0: Ik ga het anders niet redden.
1: Ja.
0: Toe even afronden, die alsjeblieft. Toe betaal die even ooievaarspaas, 1 meter, brassafes, bla bla bla. Doei roch ouro, ga je klaar.
1: Ja, nou ja,
0: dan
1: eigenlijk is het
0: early bird done.
1: Eigenlijk is het nog 3 dagen te gaan, dus vanaf nu nog 2,5 dag, zeg maar. Dus 3 dagen toch te gaan, 20. Hé, donderdag toch? Ja, donderdag, dan is het zover.
0: Donderdag, Lloyd, maar ik ga je groeten. Doei.
1: Ja, doei, doei.
0: Bye, bye, bye.
1: Check voor alle informatie op brazafest.nl. Oemer, waar ik nu zijn, is er ook op Brazafest. Dus Torpas, Ooievaars, Pas, Hega, Den Haag, Kebazindo. Dan krijg je 50% korting aan de kassa. Dus kassa, Kepas, tja. En gezinpark is dat hier, auto lurken, 1 meter is ja daarna. Die kunnen dan gratis naar binnen. In de zo. Voor alle informatie check onze website brazafest.nl. Ja, de kaap is een heer. Oejana's koffie chai middagshow.

Alle radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे।
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seye. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. En Angelique Kidjo, de 66-jarige zangeres uit Benin, ontving als eerste zwarte Afrikaan een ster op de Hollywood Walk of Fame.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden.
2: Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seye. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. En Angelique Kidjo, de 66-jarige zangeres uit Benin, ontving als eerste zwarte Afrikaan een ster op de Hollywood Walk of Fame.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gvir, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een